Kissing in summer. Summer. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Aaron Blomhaert, goedemorgen. Het is 6 uur nieuws, krijg je van Bart.
1: Goedemorgen.
2: We kennen de finale van het WK voetbal. Dat wordt Argentinië-Spanje. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
3: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De internen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen. Dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
2: Zondagavond om 9 uur wordt de finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken. Maar zei later dat dat

0: klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En de VS zegt dat ze nieuwe aanvallen op Iran voorbij zijn. Dat laat het Amerikaanse leger zelf weten. Gisteren waren er opnieuw een reeks raket- en drone-aanvallen op Iraanse doelwitten. De bedoeling was om Iran buitenspel te zetten in die belangrijke straat van Hormuz. Volgens Iran zijn er al zeker 35 doden gevallen bij Amerikaanse bombardementen de afgelopen week. We krijgen een overwegend zonnige dag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser.
1: En er staan op dit moment nog geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch ergens in de file zou staan, het gaat niet zo lang duren.
2: Music. Robbe Petitja.
1: Goedemorgen, hoe ziet jouw donderdagochtend eruit? Is het al een beetje weekend of toch eerder niet? Laat maar weten. Dit is de Bauza met wat Summer Vibes. Music.

0: Het is donderdag 16 juli.
1: Het is 9 over 6. Goedemorgen, Lotte uit Rums, die zich aan het klaarmaken om een dagje speelplannen te geven. En dan Sofie uit Zaventem, die zegt het is bijna weekend en mijn vriend die komt mij halen om op weekend te vertrekken. Zometeen heel plezant, heel veel plezier aan Sofie. Hoe verloopt jouw ochtend? Misschien een beetje met kleine pikkende oogjes als je gisteren nog voetbal hebt gekeken. Want we weten het, hè, de tweede finalist van het WK is bekend, dat is Argentinië. Het was een heel spannende match nadat Engeland heel lang voor stond. Ik dacht ook, voetbal is coming home, het wordt Engeland. Maar nee, Argentinië heeft in de 85ste en de 92ste minuut nog gescoord. Het was twee keer ook niet Messi, al zorgde die wel voor de assists. Dus ja, het was een beetje wel Messi. Zo weten we, de finale zondag, dat wordt Spanje-Argentinië. En de troostfinale voor de derde plek wordt dus Engeland-Frankrijk. Het gaat vandaag over heel Europa behoorlijk zwaar stormen. Maar wij hebben chance, want bij ons niet. Echt zo, vlak aan de Belgische grens zou dat normaal moeten stoppen. Een beetje regen zou wel welkom zijn. Ik ga het straks vragen aan Weerman Jonas. Nu kan dat niet, want Weerman Jonas die hangt ergens hoog in de lucht zometeen. Die gaat vliegen.
2: Hey, goedemorgen Robbe, met Weerman Jonas. We gaan zo dadelijk een prachtige ballonvaart maken met de Q-luchtballon. We gaan opstijgen in Deinzen en gaan richting West-Vlaanderen. Dus deze ochtend kunnen luisteraars onze ongetwijfeld wel spotten.
1: Ja goed, kijk dus in de lucht. Misschien zie je hem. Onze Jonas.

Stella Lefty en haar virale hit Boston. Over dat ze een trein neemt naar Boston. En dat ze het leuk vindt dat mensen sympathiek zijn tegen haar. Bestand had. 16 juli, het is een heel mooie dag. Zeker voor Marten van K3. Want die wordt 30 vandaag. Ik hoop dat ze goed aan het relaxen is, want ze is op zwangerschapsrust. Misschien is het zelfs al gebeurd, dat weten wij niet. Dat zijn ook onze zaken niet. Maar dus 30 geworden vandaag. Ook op 16 juli in de geschiedenis. Iets minder plezant, want er is vandaag iets afschuwelijk uitgevonden. Namelijk de parkeermeter. De allereerste parkeermeter ooit. Die werd op 16 juli geïnstalleerd in Oklahoma City in de Verenigde Staten. Waar ze dachten, die auto's die parkeren hier nu gratis. Wij verdienen daar te weinig geld aan. We moeten iets uitvinden. Een beetje zoals de wegenvignet dat er bij ons aankomt. Maar dan een beetje anders. De vraag is nu, was dat vroeger of later dan de geboorte van Marten van K3? Laat maar weten. Q Music. Stuur vroeger of later in de Q-app.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1...

0: Taylor Swift, I Knew What I Knew, ja. Yeah. Kenny uit Deinzen, die heeft onze weerman Jonas al gespot. Die is aan het varen met de luchtballon, hè. De Q-luchtballon. Vanochtend vroeg al gezien in Deinzen.
1: Dag op dag.
0: Joliene uit Sint-Truiden, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robin.
0: Goedemorgen, hoe gaat het daar?
2: Goed, en met jou?
0: Ah, met mij ook goed. Jij bent nu eens de eerste die dat vraagt hoe het met mij gaat, hè?
2: Ja, dat is een gewoonte, hè.
0: Dat is heel lief. Dat is super lief, Joliene. Het gaat eigenlijk helemaal niet goed, want ik heb verschrikkelijke tandpijn.
2: Oei.
0: Maar dat overleven we wel. Het gaat over jou nu, Joliene. Je moet nog gaan werken vandaag, hè?
2: Ja, klopt.
0: Wat doe je van job?
2: Ik ben zorgkundige in de thuisverpleging.
0: Ah, maar jij zou mij dus wel een beetje kunnen helpen met wat pijnstilling, in principe.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Heb je veel patiënten staan vandaag?
2: Ik denk een stuk of 15.
0: Oh, dat is veel, hè? Ja. Dat is veel toch op een dag?
2: Ja, valt wel mee.
0: Ik vind dat veel. Goed bezig daar. Wat doe je dan om zo te relaxeren als je thuis komt?
2: Vandaag en morgen niet veel, want ik moet onderbroken werken. Dus ik heb de ochtend en de avond.
0: Ja, maar toch iets. Je moet toch op een bepaalde manier even zo unwinden.
2: Ja, het huishouden doen.
0: Ja, herkenbaar, Jolien. Ja. Oh, laat ons even het nog wat spannender maken allemaal, want jij speelt mee met Dag op Dag. Dat wil zeggen dat je een aantal gebeurtenissen krijgt. Jij moet je op de tijdlijn zetten en jij moet juist inschatten of iets vroeger of later gebeurd is dan de gebeurtenis daarvoor. Per ding dat je juist hebt, per gebeurtenis krijg je van mij een bioscoopticket. Dat kan je dan misschien gaan doen om even te relaxeren. We beginnen natuurlijk met Marten van K3, die is jarig vandaag. Wordt 30, nu ook op 16 juli in de geschiedenis. Wordt de eerste parkeermeter ooit geïnstalleerd? Was dat vroeger of later dan de geboorte van Marten van K3?
2: Vroeger.
0: Dat was inderdaad vroeger. Sinds 1935 kennen we die redelijk irritante parkeermeters al. Dus dat heb je al juist. 1 cinematicket is dat al voor jou. We gaan naar de tweede opgave. Want dag op dag wordt de eerste test ooit gedaan met een atoombom. In de woestijn van New Mexico wordt dat op een gigantische ijzeren pilaar geplaatst en tot ontploffing gebracht. Nu, was dat vroeger of later dan de eerste parkeermeter in 1935?
2: Vroeger?
0: Ook? Ja, nee, dat was later. Nee, in de 1945, augustus 1945, hebben ze die voor het eerst tot ontploffing gebracht. De film Oppenheimer gaat daarover van vorig jaar. Je hebt nog 1 kans op een filmticket. De laatste opgave. Gelukkig iets ludieker. Ik ga het gewoon laten horen.
3: Oh, look at these two. All right, come on. You okay? Oh, what?
0: Veel geluid op de achtergrond, maar wat we horen is het Kisscam-incident. Tijdens een concert van Coldplay wordt een affaire van een CEO duidelijk doordat hij wegduikt als hij met zijn secretaresse in beeld komt op de Kisscam. Nu, een beetje een binnenkopper. Was dat vroeger of later dan de eerste test met een atoombom?
2: Later.
0: Uiteraard, dat was in 2025 vorig jaar. Joliene, 2 cinematickets komen jouw richting uit.
2: Oké, dankjewel.
0: Je moet er het juiste mee doen en toch ook wat pauze pakken van de job, Joliene.
2: Ja, gaan we doen.
0: Geniet van de film.
2: Dankjewel.
0: Zal ik eens, hè. Fijne dag.
2: Dag.

0: blame on me.
1: Ik ben jaloers op Anja.
0: Don't put your blame on me.
1: Het Ingel Munster die zegt, ik lig aan het zwembad in Bali met Q op de achtergrond. Ik ken nog twee mensen die misschien wel ergens aan een zwembad liggen. Maarten en Dorothee. Ze zijn op vakantie, maar ze hebben straks nieuws. Zometeen hoor je trouwens Dorothee met haar doordenker. Eerst Bart. Want, Bart, heb jij naar het voetbal gekeken?
2: Ja, ik kon het niet laten, ondanks dat de wekker heel vroeg ging vanmorgen. Maar ik moet het zeggen, het was het wel waard. Het was echt een goede match, een intense match met veel duels ook. En heel lang dacht ik hetzelfde als jou, het zal Engeland worden wel. Maar dan was er dat knotsgekke slot en werd het uiteindelijk 1-2 voor Argentinië. Terecht ook wel, want de Argentijnen hebben het toch wel zelf afgedwongen. Voor de volledigheid, die finale wordt dus gespeeld op zondag tussen Argentinië en Spanje is dat in New York. De kleine finale tussen Frankrijk en Engeland is voor zaterdag en die wordt gespeeld in Miami. En dan nog een update van die bosbranden in de buurt van Parijs. De brandweerman die opgepakt werd omdat hij die branden mogelijk had aangestoken, blijft nu ook vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Eerst had hij gezegd dat hij met benzine en een tankje in brand had gestoken en dat het zo is misgelopen. Nadien trok hij die verklaring in. Bon, de feiten zijn er. Meer dan 2000 hectare natuur ligt op dit moment in as. We krijgen een overwegend zonnige dag met temperaturen die schommelen tussen de 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser.
1: Ja, en straks hoor je weerman Jonas, tenminste als die veilig kan landen met zijn luchtballon, is al heel veel gespot boven Deinze en vliegt nu richting West-Vlaanderen. Geen files trouwens op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Dorothee's doordenker.
4: Wie niet deelt, eet meer frieten.

0: Ik dacht dat ze lang ging blijven hangen.
1: Lekker blijven!
0: Maar gisteren heeft Evi Margriet Hermans uit de Big Five van de zomer gehaald. De beste zomerhits ever. Want ja, ze heeft er ook een nummer ingezet. De regel is, als je er een plaat in zet, dan moet je er ook eentje uithalen. Het is een schande volgens sommigen dat Margriet er al uit ligt. Ik kan alleen maar zeggen, als je ze er terug in wil, moet je van je laten horen. Je mag ook iets anders doorsturen. Het kan allemaal.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Lijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Lijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Lijze-winkels gewoon open.
6: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
7: Help me go home.
6: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

0: Een soort ode aan Lionel Messi, deze Messi. Al zal de Engelse Lola Young niet zo heel blij zijn dat Engeland niet naar de finale gaat. En ze waren nogthans zo zeker, hè? Football's not coming home again. Ja, het is ontstaan ooit in Engeland. Daar gaat het over, hè? Football's coming home again. Maar football's going to Spain of Argentinië?
1: Q-music.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Robbe's Big Five van de zomer.
1: Ik ga een hele zomer lang op zoek met jou naar de vijf ultieme zomerplaten. De beste songs ooit gemaakt. Jij bepaalt volledig hoe die Big Five klinkt. Brian uit Mazeik, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Robbe.
1: Goedemorgen, wat brengt jouw dag nog?
2: Werken.
1: Wat doe je van job?
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
1: Oké. Ben je net vertrokken of ben je al lang op de baan?
2: Nee, ik ben nou 3 kwartiertjes op de baan, dus dat was nog wel. Okay.
1: Wat brengt je rit? Naar waar moet je?
2: Naar Heusenzolder.
1: Het klinkt, ik wil nu niks zeggen aan Brian, maar je klinkt een beetje Limburgs. Het klinkt alsof het niet zo ver rijden is vandaag.
2: Nee, zeker niet. We zitten regelmatig wel rond de kerk te draaien. Dus.
1: Toertjes rond de kerk daar in Heusenzolder.
2: Ja.
1: Oké, wat vervoer je?
2: Containers. En eigenlijk.
1: Dus bouwafval van particulieren of van bedrijven of zo.
2: Ja, klopt, ja, inderdaad.
1: Brian.
2: Voedingsafval ook, wat bijzetten.
1: Wat mogen we toevoegen aan onze Big Five voor jou?
2: La Bomba van King Afrika.
1: Ah, dit nummer. Ja. Vrolijk zomersnummer. Is het toevallig, want het is Argentijns ook nog eens?
2: Dat zou ik niet weten, eigenlijk.
1: Ja, ik wist dat ook niet. Ik heb dat opgezocht. Brian. Er is natuurlijk een tijd van komen en van gaan. En er zit heel veel in onze Big Five op dit moment. Ik ga het even overlopen en wat er allemaal in zit. Hè. We hebben Avicii. Die zit er al heel lang in, al het langste, denk ik. We hebben The Underdog Project. Michel Tello, die zit in onze Big Five.
3: Nossa, nossa, assim você me mata.
1: We hebben deze. En dan gisteren nog toegevoegd. Subemela Radio van onze Enrique Iglesias. Wat wacht je voor jou uit?
2: Avicii, Wake Me Up.
1: Oké. Wake Me Up van Avicii. Heb je daar een goede reden toe, of denk je...
2: Ik denk dat dat al wel gepasseerd is die tijden.
1: Ja. Veel mensen gaan kwaad worden, Brian. Ik zeg het al, hè. Ik zeg het maar gewoon kwijtsturen. Maar het is een democratie hier, dus... Vaarwel, Avicii. En hallo, King Afrika. Brian, dankjewel. Fijne dag nog, hè.
2: Ja, fijne dag.
1: Mag je even meedoen? Oh, man.

komt uit Argentinië. En ik zie in de agenda dat hij morgen in Spanje moet optreden. Daar gaan ze blij zijn met die Argentijn op het podium. Argentinië-Spanje, hè? Dat wordt de match van 2K, jongens.

Ryan, die heeft er net Avicii uit de Big Five geknald. Dat mag, hè. Het is een democratisch gegeven. Er zijn een paar luisteraars kwaad. Maar dat wil gewoon zeggen dat jij Avicii er ook terug kan insteken in onze Big Five van de zomer. We zoeken de vijf beste zomerhits ooit. Morgen gaan we daar gewoon mee verder, hè. Je kan opnieuw voor Wake Me Up gaan of een ander Avicii-nummer. Er zijn opties, hoor. Heel veel spotters trouwens vanochtend, want de Q-luchtballon die hangt nu zo boven Isegem, vliegt heel snel. Weerman Jonas is ermee aan het varen. Hopelijk is hij straks trouwens op tijd voor het weerbericht over een half uur. En daarnet hoorde je bij Q nog Stella Lefty. Dat is dit.

0: even wat herstripes in de zomer anders. We gaan terug naar de zomer zometeen. Het is iets voor zeven nieuws, krijg je van Bart.
1: Goedemorgen. Goed nieuws voor slachtoffers van phishing. Je krijgt binnenkort makkelijker je geld terug van de bank. Daar gaat bevoegd minister Beenders voor zorgen. Dat schrijft ook HLN. Banken schuiven de schuld te gemakkelijk in de schoenen van de klant, vindt Beenders.
2: We zien vandaag in de feiten dat de bank eigenlijk nooit terugbetaalt. En elk slachtoffer moet dan naar de rechtbank gaan om eigenlijk aan te tonen dat hij slachtoffer is van phishing en dat het niet te goeder trouw is gebeurd. En dat is eigenlijk waar we nu op gaan ingrijpen. We gaan heel duidelijk maken wat is toegestaan en wat is niet toegestaan. En dat is cruciaal om een terugbetaling te krijgen voor een bank.
1: Het gaat dan bijvoorbeeld over doorklikken op een link die je naar een valse bankpagina brengt. Morgen dient Beenders het wetsvoorstel in. Het Arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond dinsdagavond. Meer dan 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 25 van hen liggen er nog steeds. Het Arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Het lek legde het scheepvaartverkeer ook een tijd lang stil. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dan dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. We kennen de finale van het WK voetbal. Dat wordt Argentinië-Spanje. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
3: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De internen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen. Dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
1: Zondagavond om 9 uur wordt de finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. En met die overwinning van Argentinië doet Lionel Messi een goede zaak voor de gouden schoen. Die gaat naar de speler met de meeste doelpunten van het hele WK. Messi heeft er nu 8. Dat is evenveel als de Frans.

0: doelpuntman Kylian Mbappé. Maar Messi gaf ook 4 assists en ook dat telt mee. Zowel Messi als Mbappé moeten nog spelen op dat WK, dus er kan nog van alles veranderen. De Noor Erling Haaland staat op plaats 3 met 7 goals. Zonnig en warm vandaag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland dan. Aan zee opnieuw iets frisser.
1: Ja, Erling Haaland staat gelukkig in mijn hartje wel op 1. 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is op de E17 richting Antwerpen tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum. 18 minuten. Richting Brussel op de E19. 6 minuten file tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Music. Robbe Petitjean. We gaan dus terug naar de zomer met Cameron Whitcup en met David Guetta. I don't wanna wait. Een hele goede morgen.

0: Het is donderdag 16 juli.
1: Het is 8 over 7. Goedemorgen. Vandaag in de krant een kleine waarschuwing. Als je in augustus naar Spanje gaat, kan het zijn dat daar een pak extra toeristen rondlopen. Want ze verwachten in Spanje 15 miljoen astrotoeristen. Spanje is samen met Groenland en IJsland de enige plek ter wereld waar je op 12 augustus iets zot gaat kunnen zien. Namelijk een volledige zonsverduistering. De laatste volledige, en ik weet dat nog, dat was in 1999. En we hebben daar toen op school met zo'n brilletje naar gekeken. Dat was echt waanzin toen. De volgende is pas in 2090 bij ons. Dus voor zo'n uniek moment kan het al wel eens zijn dat er extra volk op reis gaat. Spanje verwacht er 15 miljoen extra. Kan de zonsverduistering misschien ook wel volgen op TikTok? Kan, hè. Zo kijken jonge mensen tegenwoordig naar de dingen. Nu, Britse 16- en 17-jarigen die krijgen binnenkort een avondklok op sociale media. De Britse regering wil dat Instagram, TikTok, YouTube, dat die standaard niet beschikbaar zijn voor 16- en 17-jarigen tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Al is er blijkbaar wel een klein dingetje dat je kan doen, want je zou die instellingen gewoon ook zelf kunnen uitschakelen. Dan slaat dat natuurlijk op niks, want dan kan je wel tot 3 uur 's nachts doomscrollen op TikTok. En als je dan toch zit op TikTok, dan kom je misschien wel de Harry Potter Expo tegen. Want vandaag opent in Paleis 2 van Brussel's Expo Harry Potter The Exhibition. Als Harry Potter fan moet je dat blijkbaar gezien hebben. Want het is met originele kostuums, het is met objecten uit de film, toverstokken, toverdranken, dat ligt er allemaal. De Invisible Cloak, de onzichtbaarheidsmantel, die ligt daar waarschijnlijk ook, maar die ga je natuurlijk niet zien. En Q-DJ Jana de Wilde is een Potterhead. Zij heeft die expo ooit gezien.
2: Hallo Robbe Petitjean. Ja, ik ben daar al naartoe geweest. In 2016, dus dat is 10 jaar geleden, dan was hij ook al eens in Brussel, in Paleis 12, in de expo. En ik vond dat zo cool, want al die kleren liggen daar van op de feesten van Harry Potter, de props, de toverstokken. Daar waren toen zelfs ook twee acteurs, de Weasley Brothers, de tweeling. En ja, ik weet niet, dat was gewoon zoiets nostalgisch. Het kind in mij kwam terug naar boven en ik voel, door er nu over te vertellen, dat dat opnieuw gaat gebeuren. Dus ik ga zeker gaan.
1: Ik voel mij plots ook heel oud, dat Harry Potter iets nostalgisch geworden is. Dat die laatste zonsverduistering in 1999 was en dat ik dat nog weet. Ik voel me heel hard. Echt, ik vind dat niet leuk. Dua Lipa is dit. Dance the Night.

0: Harry Styles and American Girls. Vandaag opent de Harry Potter Expo in Brussel opnieuw. En Lisa uit Puur zegt, ik ben zelf al 2 keer naar de Expo in Brussel geweest. 2 jaar geleden voor mijn verjaardag ben ik ook naar de Warner Bros. Studios in Engeland geweest. Dat was een magische beleving. Dat is toch eigenlijk wel zot dat we zo nostalgie voelen voor Harry Potter. Ik was 6, hè, toen de eerste film uitkwam. 32 ben ik nu. Ik voel me super oud. En er gaat nu een hele nieuwe generatie Harry Potter fans opstaan. Want er komt natuurlijk die nieuwe reeks op HBO. En nostalgie, jongens en meisjes, dat is een sterk gevoel. Hè. Je kan je dan echt oud voelen. Ik had het heel hard onlangs met de K3 Originals. Meerdere keren heb ik moeten opzoeken van mezelf. Van, klopt dat wel? Is dat echt zo lang geleden? Was de zomer van Oja Lele echt 2003? Dat kan toch allemaal niet? Mijn vader die was onlangs ook in paniek. Want die mag nu goedkoper met de trein reizen. Voelde zich ook heel oud. Vond hem niet tof. Ik vraag me af, wanneer voelde jij je echt oud? Wanneer had je het gevoel van, oef, ben oud aan het worden? Of heel jong, kan ook, hè? Want ik praat hier soms op het werk met jonge collega's die dan dingen niet kennen, die dan bijvoorbeeld deze Shakira nooit hebben meegemaakt, maar enkel Die Die kennen, of die nieuwe hitjes, of begonnen zijn bij Waka Waka. 2002, hè, dit. Wanneer voelde jij je heel oud? Of heel jong? Laat maar weten.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
3: Blijft het vanavond bij VTM nog vrij gezellig met die nieuwe vrijgezellen in B&B Zoek Lief? Bij VTM 2 is het maar al te gezellig met dat schoonvolk op de toog in Coyote Ugly. Vanavond bij VTM en VTM 2.

was 9 toen dit uitkwam. En redelijk verliefd op Shakira. Céline Dept, onze Belgische voetbalvlogger, die blijft trouwens maar scoren. Zij heeft Shakira gisteren ontmoet. Ze heeft ermee gebabbeld, selfie genomen. Haar collectie aan foto's met celebs is waanzin intussen. Hè? Neymar, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo en nu dus ook Shakira. 2002, zo lang was dat geleden, Shakira. The Whenever Wherever. Ik voel mij oud. Of ouder worden. En

0: Oké, ik heb een beetje een gevoelige snaar geraakt, denk ik. Heel veel luisteraars voelen zich soms wel eens oud. Stefanie uit Temse die zegt, ik voelde me oud bij mijn eerste grijze haar. Niet leuk om te ontdekken. Ik heb dat ook al gehad, Stefanie, dat is oké. Kelly uit Zwevegem, ik voel mij heel oud nu diddelpapier helemaal terug is. Ik verzamelde dat namelijk als kind. Hans uit Sint-Niklaas zegt, wij voelen ons oud, omdat we de kerstshows van Samson en Gert nog gezien hebben in de Elisabethzaal in Antwerpen. En onze kinderen die kennen enkel de recente nummers van Samson en Marie. Ja, dat is zot, hè. Vroeger was het...
1: Wij zijn bij de brandweer.
0: Ja, Samson en Gert. En nu is dat...
1: Wij zijn bij de...
0: Samson en Marie.
1: Wij zijn bij de brandweer.
0: Snap het, dat je dan oud voelt. Een hele nieuwe generatie die de muziek dan leert kennen. Ray uit Bekkenvoort die zegt, ik voel me heel oud. Want vorige week kreeg ik een mail om een seniorenkaart te krijgen. En ik ben pas 51, maar blijkbaar krijg je dat dus... En Ina uit de stad zegt, ik voelde mij eigenlijk oud toen ik de eerste keer blij was omdat ik de volledige was zelf gedaan had. Nikki uit Gids, hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen Robben.
0: Nikki, jij werkt met wat jongere collega's. Je bent zelf, hoe oud ben je? Mogen we dat weten?
2: Ik ben 33 deze maand.
0: Ja, ik ben dat al. Ik vind mezelf niet super oud, maar soms kan een 33-jarige zich oud voelen. Hè? Door de jongere collega's, wat hebben ze uitgestoken?
2: Wel, het was na het weekend dat ik eigenlijk aan een van de jongere collega's net afgestudeerd, dus ik denk 18, 19 jaar, vroeg hoe was jouw weekend? En die was naar een rave geweest en die begon mij dat spontaan uit te leggen wat een rave was.
0: Ah ja, want die dacht, die oude moef is nog nooit uit geweest, die weet niet wat een rave is. Ah ja, hoe voelde jij je toen?
2: Dat was echt niet fijn, maar ik heb hem direct onderbroken en zei van, ik weet dat wel, ik ben zo oud, nu ook nog niet. Hè.
0: Ja, nee. En wat zei hij dan? Voelde hij zich gepakt?
2: Oh, nee, ja, ik denk dat hij zoiets had voor jou.
0: Eigenlijk moeten we daar een woord voor uitvinden. Hè. Je hebt zo mansplaining, wanneer mannen dingen uitleggen aan vrouwen die ze eigenlijk wel door... Age-splaining, zou dat iets zijn?
2: Ja, dat kan wel.
0: Jongere mensen denken dat wij van niks weten, terwijl we het ook allemaal wel eens meegemaakt. Ik heb dat ook soms, dat er zo'n nieuwe hype opkomt, en zo wijde broeken of zo. En dat ik dacht, ja, maar dat is ook ooit al eens geweest. Dat is niet nieuw.
2: Klopt.
0: Dat komt allemaal terug. Hey, Nikki, wat ga je vandaag nog doen?
2: Werken. Hè. Ik sta te parken van het werk, dus we gaan er dan in doen.
0: Oké. Laat het maar goed voelen, die jonge collega's. Niet raven vandaag?
2: Wat lief?
0: Je gaat niet naar een rave vandaag, dat zit er niet in.
2: Nee. Het is al een beetje te vroeg voor te raven.
0: Dat denk ik ook. Nikki, fijne werkdag gewenst.
2: Ja, daar.
0: Dit zijn de Jonas Brothers. Die voelen zich ook soms oud.

0: Wanneer voelde jij je voor het laatst een beetje ouder worden? Brent, autist, die had nog iets leuk.
1: De moment dat ik praktisch elke keer dat ik een beweging maakte, zoals opheffen of springen, ik... begon te doen.
0: Kijk, ken het. 1:30, Bart. Nieuwe regels zijn er rond phishing.
2: Ja, inderdaad. Minister Beenders wil het makkelijker maken om geld terug te krijgen als slachtoffer. Heel kort door de bocht. Nu zegt de bank vaak, jammer, je moest maar beter opletten, maar dat kan niet, zegt Beenders. En dus komen er regels van wat banken wel moeten terugbetalen en wat niet. Om het even heel concreet te maken, stel je krijgt een phishingmail, zogezegd van je bank, je klikt daarop, je komt op een valse website en op die manier heb je een betaling uitgevoerd. Dat zal binnenkort terugbetaald worden. Stel je doet alles manueel, je voert een bankrekeningnummer in, zet er een bedrag op enzovoort, dan wordt dat niet terugbetaald. En dan die tweede halve finale nog op het WK gisteravond. Toch wel een topmatch om naar te kijken. Uiteindelijk won Argentinië met 1-2. Dat betekent dat de nieuwe wereldkampioen voetbal of Argentinië wordt, dat trouwens ook titelverdediger is, of Spanje. Dat weten we zondagavond. Wie derde wordt, Engeland of Frankrijk, dat weten we dan weer zaterdag.
0: Ja, dat wordt allemaal toch heel spannend. Hè? Ook voor onze 2Q-luisteraars, dat is voor later. Jonas, met het weer, alles goed daar? Je zit live in een of ander patattenveld in West-Vlaanderen waar je geland bent met de luchtballon, met de Q-luchtballon. Hoe was de vaart?
3: Hey, goedemorgen Robben. Het was fantastisch deze ochtend. We hebben een heel mooie ochtendvaart kunnen doen. We zijn in Deinzen vertrokken en zijn 10 minuutjes geleden geland in Moorsleden, West-Vlaanderen. En inderdaad, ik sta nu op een afgedaan graanveld. Fantastisch mooi hier. Het was echt genieten. Het was fantastisch mooi, alweer.
0: Oké, je hebt mooi kunnen kijken vanuit de luchtballon naar het weer. Wat brengt het vandaag het weer?
3: Ja, dus de ochtend is al fantastisch mooi gestart met veel zon. En de zon gaat vandaag ook de hele dag nog kunnen blijven schijnen. Toch in Vlaanderen, in het zuiden van het land, vooral ten zuiden van Sambre en Maas, daar wordt het in de loop van de dag wat onstabieler. Dus daar kunnen een aantal onweerachtige buien tot ontwikkeling komen, maar dus niet in Vlaanderen. En het wordt opnieuw warm. Hè. We gaan toch naar de tropische temperaturen vandaag, rond zo'n 30 graden. Een aangename 3, 24 graden wordt het aan zee. En morgen is dan gedaan met de grote hitte, dus dan nog temperaturen rond zo'n 26 graden. Afwisselend zon en wolken. Opnieuw in het zuiden van het land een paar buien, maar in Vlaanderen gaan we het ook morgen helemaal droog kunnen houden.
0: Oké, heel goed. En de rest van het weekend?
3: Wel, dus het weekend zelf, dan temperatuur rond 2, 23 graden, afwisselend zon en wolken. De bewolking kan bij momenten wat hardnekkiger zijn, maar ook dan blijft het wel droog. En dat droge weer is ook een constante naar volgende week toe. Hè. Dus een neerslag van betekenis is er de komende 10 dagen waarschijnlijk niet in.
0: Dankjewel. Er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de E17 richting Antwerpen tussen Waas, Münster en Sint-Niklaas Centrum. 16 minuten. Richting Brussel 10 minuten erbij op de E19 tussen Mechelen Noord en Mechelen Zuid. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Die past zo goed bij hem. Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Ja, dit hoopten de Engelsen. En dat is niet gebeurd, hè. Football's not coming home. Twee Q-luisteraars die beleefden die halve finale tussen Engeland en Argentinië nog iets harder dan de rest van de wereld. Want die match heeft bepaald of Shana of Christophe in de finale staan om dat reisje naar het winnende land van het WK te winnen. Ik ga je even toch meenemen naar het verloop van die wedstrijd. Hè. Engeland scoorde als eerste in het Engelse kamp van Shana.
1: Gordon brings it home.
0: Dachten ze al dat alles in orde kwam. Maar uiteindelijk is Argentinië toch gewonnen. Dus Christophe, die gaat door naar de finale. We gaan ze zo meteen eens opbellen om te checken hoe dat voelt.
2: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Q
3: Music. Maximum Summer.
4: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
5: Go Yellow!
6: Van Christopher Nolan.
7: No one could stand between me and home.
6: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
8: Let's go!
6: The Odyssey, nu in de bioscoop.
9: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.

0: zal zondag in het Spaans zijn.
1: Win een reis naar het winnende land van het WK.
0: Want het is gebeurd, hè. Argentinië heeft Engeland naar huis gespeeld. 2-1. Argentinië gaat dus door op het WK, staat zondag in de grote finale tegen Spanje. Dat wil ook wel zeggen dat onze twee Q-luisteraars, onze twee nieuwe supporters... Ja, er is er eentje heel blij, er is er eentje iets minder blij, denk ik. Shana uit Balen, hallo.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Ja, jij was onze supporter voor Engeland. Hey, gaat niet gebeuren nu, hè?
2: Nee, ja, maar nog niet.
0: Nee. Ben je teleurgesteld?
2: Oh, ik denk niet dat ik zo teleurgesteld ben als Engeland zelf. Maar nee. Dat is natuurlijk wel jammer, hè?
0: Nee, jij gaat nu wel niet naar Engeland. Was je al klaar voor het reisje naar Londen?
2: Zeker.
0: Oké.
2: Maar kijk.
0: Maar, Shana, positief is niet zo ver, Londen. Daar geraak je ook wel op een of andere manier, toch? Als je het echt
2: inderdaad.
0: Wil. Ik wens het. Ik hoop het, hè, dat het er toch nog eens van komt. Shana, ik wil je alleszins bedanken om mee te doen en zo te supporteren, want je bent er helemaal in opgegaan in die match. En dat is heerlijk om te blijven. Was een topkandidaat, Shana. Fijne dag nog, hè.
2: Dankjewel.
0: Salukes, hè. Christophe uit Sint-Katelijnen-Waver. Ja. Ben je klaar?
3: Goedemorgen.
0: Voor de tango.
3: Ja, zal wel zijn.
0: De Argentijnse tango. Want Argentinië heeft je heel wat stress bezorgd, hè? Eerste goal pas in de 85ste minuut, zeg.
3: Ja, klopt. Nu, gelukkig heb ik hier zo'n paar schoonbroers die keivol van voetbal kennen. En er was er eentje bij die zei van geen paniek. Ze gingen altijd te scoren vanaf minuut 82.
0: Okay.
3: En dat klopte dus ook.
0: Ja, 85ste minuut, 92ste minuut, dankzij assists van Messi. Jij weet geen fluit van voetbal, Christophe?
3: Nee, dat nu is echt waar. Ja. Dat klopt.
0: Heb je ervan genoten eigenlijk, van die match?
3: Ja, toch wel. Ik heb het de vorige keer al gezegd, die 2K wel, of heb ik al veel voetbal gekeken samen met de schoonbroers hier. Mm-hmm. Dat is altijd gezellig samen zijn. En ik heb inderdaad al goed van de voetbal genoten. De Rode Duivels hebben het ook goed gedaan. Hè.
0: Ja, het is dat. Heb je het Messi-gevoel gevoeld? Snap je het nu?
3: Ja, toch wel. Toch wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik toch net iets meer into voetbal ben dan verdien.
0: Oké. Want als jij naar Argentinië gaat, ja, dat gaat daar waanzin zijn. Hè. Die gaan dat waarschijnlijk een jaar lang vieren, dat ze het WK gewonnen hebben. Als dat zo is natuurlijk, want zondag staan ze tegen Spanje. Wat denk je, gaat dat lukken?
3: Ik denk het wel. Ik heb er echt een goed gevoel bij. En dan verwijs ik ook weer naar mijn fantastische schoonbroers, die dat toch al wel veel beter kennen dan ik. Die zeggen van ze maken echt een hele goede kans tegen Spanje. Dus wij gaan alleszins vol een bak supporteren.
0: Oké, Christophe. Jij gaat er niks aan kunnen doen. Het enige wat jij kan doen is supporter natuurlijk voor Argentinië, hè, jouw adoptieland. Argentinië heeft je geadopteerd, of jij Argentinië, het is maar hoe je het bekijkt. Maar wij volgen het zondag ook. Hè. Als blijkt dat jij zondag wint, allee, of dat Argentinië wint tegen Spanje, ja, dan win jij een zotte reis, hè, naar Argentinië.
3: Ja, dat is echt waanzin. Dat
0: zal
3: is
0: wel
3: echt
0: zijn.
3: Waanzin.
0: Christophe, we horen elkaar maandag.
4: Saw you laughing with someone else. I was trying to convince myself I don't hate it.

0: Een hele goede mooi, hè?
1: Het is 7 voor 8. De dag is nog maar net begonnen. Alles is nog mogelijk. De wereld ligt nog aan je voeten.
2: Vandaag in het Q-Beach-house.
1: Jij kan nu nog beslissen, weet je wat? Ik neem de auto of de trein naar Oostende. Ik ga gewoon naar het Q-Beach-house. Daar kan je een zandsculptuur-workshop volgen vandaag. Dat is toch waar je als kind van gedroomd hebt. Zo zandkastelen bouwen, maar dan zo op hoog niveau. Je hebt dat vaak aan zee, hè? Zo het zandsculpturenfestival. Ik vind het altijd heel zot dat mensen dat kunnen. Die workshop die kan je vandaag volgen aan het Q-Beach-house. Lijkt mij heel plezant. Wordt begeleid ook door Q-animator Matthias van den Bulke. Nu... Alleen begeleid, ik denk... Tenzij ik mij vergis, hè. Laat iets weten, Matthias. Ik denk dat hij er eerder voor sfeer en gezelligheid bij zal zijn. Tenzij die man nog verborgen talenten heeft. Vorige week ben ik te weten gekomen dat hij heel hard into tennis is. Misschien is hij ook een genie met zandsculpturen. Zandsculptuur van Janina Wickmaier, wie weet.

0: Alex Warren en Before You Leave Me. Bart van het nieuws, kan je nog even wachten?
1: Ja.
0: Zo gontje gewoon. Ik kreeg net een berichtje van Maarten en Dorothy. Die vragen of ik even wil bellen. Nu past dat niet, hè?
1: Ja.
0: Ik zal het straks doen. Wat, het is 1 over 8 nieuws krijg je van Bart.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Slachtoffers van phishing worden binnenkort sneller terugbetaald. Daar gaat bevoegd minister Beenders voor zorgen. Dat schrijft ook Halen. Banken schuiven de schuld te gemakkelijk in de schoenen van de klant, vindt Beenders.
2: We zien vandaag in de feiten dat de bank eigenlijk nooit terugbetaalt. En elk slachtoffer moet dan naar de rechtbank gaan om eigenlijk aan te tonen dat hij slachtoffer is van phishing en dat het niet te goed vertrouwen is gebeurd. En dat is eigenlijk waar we nu op gaan ingrijpen. We gaan heel duidelijk maken wat is toegestaan en wat is niet toegestaan. En dat is cruciaal om een terugbetaling te krijgen voor een bank.
1: Het gaat dan bijvoorbeeld over doorklikken op een link die je naar een valse bankpagina brengt. Morgen dient Beenders dat wetsvoorstel in. Ons land gaat voor het eerst eigen militaire satellieten lanceren. Dat meldt de Tijd. Volgens defensieminister Theo Franken gaat het om tientallen satellieten, goed voor een investering van 200 miljoen. Ze zullen satellietbeelden maken. Nu zijn we daarvoor nog afhankelijk van Franse toestellen. Tegen 2030 wil Franken dat dus zelf doen. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken. Maar zei dan later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare

0: temperatuur verwoest. Argentinië tegen Spanje liever. Dat wordt de affiche van de finale van het WK-voetbal. Titelverdediger Argentinië klopte gisteravond Engeland met 1-2 in een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman keek ook.
1: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien, langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De internen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
0: Die wordt zondagavond gespeeld om 9 uur. Zaterdagavond spelen Engeland en Frankrijk voor de derde plaats. En dan nog goed nieuws voor wie fan is van patsers. Toch als het over films gaat. Want er komt een nieuwe derde film, Patsers for Life. Dat hebben de regisseurs Adil El Arbi en Bilal Falla aangekondigd. En opvallend, ze gaan hem niet zelf regisseren. Dat gebeurt door Kobe van Steenbergen, die producer was bij de vorige films. Patsers for Life komt in oktober volgend jaar in de cinema. Zonnig en warm vandaag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland dan, aan zee opnieuw iets frisser.
2: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die vind je op de E17 richting Antwerpen. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum 14 minuten. Op de E34 naar Antwerpen 11 minuten. Tussen Reti en Turnhout Centrum, daar is een ongeval gebeurd. Richting Brussel op de E19 7 minuten tussen Mechelen Noord en Mechelen Zuid. En verder sta je stil tussen de ring van Anderlecht en de N266 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Music. Robbe Petitjean. Dansen met Miles Smith zometeen. En ook wel dansen met Martin Garrix en zijn buddy Ed Sheeran. Die heeft hij meegenomen.

0: Heel veel hartjes van Jorven. Speciaal voor Martin Garrix en Ed Sheeran. Goedemorgen. Het is 11:08, week 3 van de zomervakantie. Ik zelf begin nu pas te wennen aan de wekker om 4:00 ochtends. Het is echt niet simpel, maar Maarten en Dorothee die hebben een heel seizoen. Lekker vroeg samen met jou zijn die opgestaan. Maarten en Dorothee, goedemorgen.
1: Hey.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Een donderdag, waarbij de wekker niet om 4:00 afgegaan is. Hoe voelt dat?
2: Ja, ik denk dat je dat ook wel hoort aan hoe fris wij goedemorgen zeggen. Bij mij blijft dat toch redelijk lang er toch wat in zitten. Ik ben toch redelijk op tijd wakker, maar natuurlijk niet om 4:30 zoals gewoonlijk. Maar als ik Maarten een beetje ken, dan denk ik dat hij waarschijnlijk vanaf dag 1 tot 12:00 s'nachts opblijft en tot 8:00 morgens slaapt.
1: Exact, exact. Mijn ritmeswitch is meteen in orde, dus ik blijf meteen wakker tot 12:00 s'nachts.
0: De vakantie, hoe is die al geweest?
2: Heel fijn, leuk.
1: Ja.
2: Ja, eigenlijk geen klachten. Appetjes op vrijdag, een beetje gechilled.
0: Kijk, jullie komen nog niet terug. Dat is niet de reden waarom ik jullie bel. Jullie hebben wel iets aan te kondigen.
2: Voor wie er geen zin in heeft en dacht, oh nee, moeten we daar nu weer naar luisteren, is het natuurlijk minder goed niet.
0: Ja, dat is waar.
2: Dus, wij hebben, Maarten, even, hoe zeg je dat? Tromgroffel?
0: Jullie hebben?
1: Zo, zo goed.
0: Ik heb het niet gehoord. Wacht, ik zal op de knop duwen. Jullie hebben...
2: Dus wij hebben een nieuw seizoen opgenomen van de 10 meest gegoogelde vragen van onze podcast.
0: Ja!
3: Maarten en Dorothee stellen de 10 meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf.
0: Zotte line-up, welke gasten komen er langs?
1: Oh, hele fijne namen. We hebben Walter Dame, we hebben Maarten Breeks met Lies erbij.
2: Steffi Merci.
0: Steffi Merci.
1: Ja, Steffi Messias.
2: Ja.
0: Had hij een Merci mee?
1: Nee, die zijn overal uitverkocht. Dus ik dacht, ja, maar dan moeten we ze van Steffi zelf krijgen. Maar dat blijkt dus tegen te vallen. We hebben het er wel uitgebreid over gehad, over het tekort aan kaas. Alleen nu ook niet te lang, maar goed... Ik heb het nog altijd niet geproefd, dus ik blijf nog altijd benieuwd.
0: Mensen die het wel hebben liggen, snij een plakje af en geniet ervan. Maarten en Dorothee, salut hè. Geniet nog van jullie verlof.
2: Yo, veel plezier van in de ochtend hè.
0: Ja,
2: dag,
0: heel tof. Dag.
2: Doei. There's something in

0: Ja, Sophie heeft het gemist. Ze vraagt, wat is het nieuws? Wat is er met Maarten en Dorothee? Wat is er aan de hand? Ah, wel.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over...
0: Onder meer Steffi en Merci zijn dus terug. Veel enthousiaste reacties op het nieuwe seizoen van de 10 meest gegoogelde vragen. Melissa uit Aartselaar die zegt, geen betere timing hiervoor. Ik start vandaag aan een bergstrijk voor we op vakantie vertrekken. En ik kan wat entertainment en motivatie gebruiken. Perfecte podcast dan. Hele mooie namen bij die nieuwe reeks van de 10 meest gegoogelde vragen. Xander de Rijken, Siska Schoeters, Walter Dame en dus ook Steffi Merci in die eerste aflevering van de 10 meest gegoogelde vragen. Nu, waarom moet jij daar naar luisteren? Ah, wel, ik vind vooral omdat je context krijgt bij dit.
2: In bowlingschoenen kun je niet cheaten.
3: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwakske mayonaise.
1: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende.
4: Maximum summer.
5: Q Music.
6: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: In bowlingschoenen kun je niet cheaten.

Houston Jackstyles en Turn the Lights Off. Gaan we vandaag vooral niet doen Turn the Lights On, want het wordt een fantastisch zomersdagje, opnieuw rond de 30 graden. Even meedoen met Breakfast at Tiffany's.

0: Je kan tegenwoordig alles googlen, hè. Je kan opzoeken wie de band is die Breakfast at Tiffany's gemaakt heeft. Deep Blue Something. Je kan googlen hoe je een perfecte tequila sunrise shaket. Of waarom katten bang zijn van komkommers. Dat is echt waar, moet je maar eens opzoeken. Sommige dingen, daar vind je geen antwoord op. Echt niet. Of toch geen waarheidsgetrouw antwoord. En daarom zijn Maarten en Dorothee terug met een nieuw seizoen.
1: Maarten en Dorothee stellen de 10 meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf.
0: Vanaf vandaag ga je elke donderdag naar een nieuwe aflevering van de podcast luisteren. De eerste kan je nu al checken met Steffi Merci. En er is veel verwarring over dat stukje dat ik daarnet al even liet horen.
2: In bowlingschoenen kun je niet cheaten.
0: Ja, het is heel simpel. Dat heeft alles te maken met dit.
3: Welke schoenmaat heb je?
2: Die heb ik eigenlijk nog nooit gezegd. En ik schaam me daar ook heel erg voor.
3: Je hebt toch normale voeten bij je lengte?
2: Ja, maar ik koop dus een 36. Maar in bowlingschoenen kun je niet cheaten.
4: Mm-hmm.
2: En daar heb ik een 33.
4: Dat is klein.
3: He, maar hoe cheat je dat nu? Want je hebt een soort van loafers aan, maar hoe kun je, dan zijn die toch te groot?
2: Ja, ik doe altijd eigenlijk dit met mijn voeten.
4: Ja, maar dat is echt niet goed, hè?
3: Nee, want je spant echt... je toch ook heel je been dan toch op, nee, om je voet zo te houden, niet?
4: Nee, dat is niet goed. We moeten ermee stoppen. Nee,
3: maar
4: je bent nog jong.
3: Zijn vaderhart spreekt nu, hè? Nee, jonge kinderen met schoenen.
4: Dat ga je niet volhouden, ze, van die te grote schoenen dragen de godganse dag.
0: Allee, jong. We komen dus te weten dat Steffi Merci... één, vind ik ook slot, schoenmaat 33 heeft. Maar ik ga het niet te veel over hebben. Dat die te grote schoenen draagt. Altijd permanent te grote schoenen. Dat is inderdaad niet goed voor je voeten. Op het einde van een aflevering vragen Maarten en Dorothee ook altijd wat het laatste is dat de gast zelf heeft gegoogeld. En Steffi, haar antwoord op die vraag, wat is het laatste dat je zelf gegoogeld hebt, was het volgende.
2: Het laatste wat ik heb gegoogeld is HSP Experts. En dat kwam dus, ik kreeg gisteren een DM van een mevrouw en die zei, echt gaat voorlezen. Ze zegt, maar we gaan geen naam of zo zeggen. Okay. Ze zegt, we vinden jou een prachtige dame, Steffi. Ik ben zelf HSP-expert en iets in mij vertelt dat je de laatste tijd veel te verduren hebt. Ondanks dat je nogal straalt, lijkt het me dat je even op bent. Klopt dat?
0: Ja, en of dat klopt en wat een HSP-expert is, dat ontdek je in de Q-app of in je favoriete podcast-app. Of je googelt het even, dat van die HSP-expert. Het is iets heel zweverig. Dit is Frost Frequencies.

0: Tanik uit Grimberg, die wrijft er nog wat in bij Steffi Max. Die zegt, mijn zoon van 6, die heeft maat 35. Ja, dat is wel een zoon natuurlijk. Er ook iets mee te maken. Bart, ik hoorde jou daar straks in het nieuws zeggen, Belgische satellieten. Wat moet ik mij voorstellen bij Belgische satellieten?
1: Ik zal het er even uit de doeken doen, wat dat precies is. Als er op dit moment satellietbeelden gemaakt moeten worden, dan moeten wij daarvoor beroep doen op Franse toestellen, die nu al in de lucht hangen. Bijvoorbeeld om een bepaald gebied in kaart te brengen. Maar defensieminister Theo Franken heeft nu beslist, ons land moet dat zelf kunnen. Hij legt daarvoor 200 miljoen euro op tafel, met de missie om onze eigen satellieten de ruimte in te sturen. En over 4 jaar wil hij dat dat allemaal rond is. En dan nog de plannen van minister Beenders om slachtoffers van phishing sneller terug te betalen. Banken doen dat volgens hem te weinig en vinden te snel dat we maar beter moesten opletten. Beenders heeft nu een lijst klaar met welke gevallen de bank wel moet terugbetalen en bij welke gevallen het inderdaad onze eigen schuld is. Morgen dient hij daarvoor een wetsvoorstel in.
0: Jonas van het Weer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen. Ja, het gaat in heel veel landen in Europa vandaag stormen. Gaan wij daaraan ontsnappen? Want er ligt nog van alles buiten in mijn tuin.
2: We gaan eraan ontsnappen. Hè. Dus die felle buien die blijven echt wel boven Frankrijk, Italië, Duitsland. Bij ons valt het allemaal best wel mee. Misschien in het uiterste zuiden van het land, provincie Luxemburg. Daar kan er in de loop van de dag een onweerachtige bui ontstaan. Maar in Vlaanderen gaan we het gewoon zonnig en droog houden. En het wordt vandaag opnieuw een tropisch warme dag. Hè. We gaan toch naar maxima rond de 30 graden. Een aangename 3, 24 graden wordt het aan zee. Met wel daar opnieuw een stevige wind uit het noordoosten. Maar dus geen stormweer in Vlaanderen vandaag. Blijft gewoon op en top zomeren. En ook morgen trouwens, ziet er goed uit. Het wordt dan wat minder warm met zo'n 6, 27 graden. Maar ook dan gaan we het droog kunnen houden, toch in Vlaanderen, met een afwisseling van zon en wolken. En in het weekend, dan gaat het wat minder warm worden. Dus dan draait de wind naar het noorden. Dan krijgen we aanvoer van wat koelere lucht, wat minder warme lucht eigenlijk. Want het blijft wel aangenaam, met maximaal van zo'n 23, misschien 24 graden. Zaterdag starten we waarschijnlijk met veel wolken, maar in de loop van de dag komt de zon erdoor. En ook zondag blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dus ook in het weekend best wel aangenaam weer.
0: Ja, maar als je dus naar het Sunset-concert trekt van Meteor, neem een pul mee zaterdag, voor als het de zon onder is. Hè. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. En die vind je op de E17 richting Antwerpen, tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum, 19 minuten. Op de E34 naar Antwerpen, 13 minuten erbij tussen Reti en Turnhout Centrum. Daar is een ongeval gebeurd. En tussen Lille en Zoers sta je 11 minuten aan te schuiven door een brandend voertuig. Als jij nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment gelukkig minder dan 10 minuten.
3: Dorothee's Doordenker.
4: Wie niet deelt, eet meer frieten.

0: Als er toevallig een tandarts aan het luisteren is, ik kan jou gebruiken. Gisteren naar de tandarts geweest, die heeft mij gewoon naar huis gestuurd met pijn. Hij zei van, ja, het moet ontzenuwd worden, ik kan dat nu niet doen. Nieuwe afspraak maken, alsjeblieft. Dus als er een tandarts luistert en die wil misschien cryptisch zijn of haar job even omschrijven, laat maar weten. Ik ga straks jouw job raden. Iemand anders is ook altijd welkom. Hoe raad ik dat wel? We doen dat aan de hand van de meest gestelde vraag over jouw job. Je kan dat vaak direct wel bedenken, hè, van de meest gestelde vraag voor een tandarts zou bijvoorbeeld zijn. Doe je dat graag tandarts zijn? Maar dat is niet cryptisch genoeg. Het mag cryptischer. Een poetshulp bijvoorbeeld, die krijgt als vraag waarschijnlijk vaak: bij jou blinkt het altijd thuis zeker? Dat is een goede cryptische vraag. Een beetje mysterieus dat het moeilijker wordt voor mij om het te raden. Dus kom maar op met die vragen in de app. Wat is de meest gestelde vraag over jouw job?
1: De mooiste honden van het land komen volgende week donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Volgende week donderdag bij Ulrike Douwer.
2: Q Music.
3: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Zeg de Vos.
6: Ja, Lemmis.
5: Wat gooien we straks op de barbecue?
6: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
5: Een goeie visje.
6: Of een lekkere langoustine.
5: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
4: De Vos Lemmis. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.

0: mooi nummer dit, hè? Summer and my body isn't ready. Over in een nieuwe relatie zitten en je bent er gewoon eigenlijk nog niet echt klaar voor.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Cynthia uit Gistel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Cynthia, ik ga proberen raden wat jij doet van werk, hè, aan de hand van de meest gestelde vraag over jouw job. Wat is het bij jou?
2: Bij mij vragen ze eigenlijk altijd, ben jij thuis ook zo punctueel?
0: Ben jij thuis ook zo punctueel? Oké. Doe jij een job met veel regels?
2: Nee.
0: Oké, moet je streng zijn voor mensen?
2: Nee.
0: Is het iets waarbij je dan heel precies moet zijn?
2: Ja.
0: Controleer jij in de horeca?
2: Nee.
0: Voedselinspectie?
2: Nee.
0: Op scholen, schoolinspectie?
2: Nee.
0: Punctueel. Iets met tijd. Boekhouder? Boekhoud?
2: Nee.
0: Werk je met cijfers?
2: Nee.
0: Dus niet in een laboratorium, je bent geen... Waarom ben ik hier zo slecht in? Oh, Cynthia. Ja, vertel het maar. Voor welke job sta jij vanochtend op?
2: Ik ben een poetshulp.
0: Oh, maar dat had ik nooit gegokt. En ben jij thuis ook zo proper?
2: Af en toe. Met dit warme weer is dat toch iets minder thuis dan anders.
0: Ja,
2: maar anders
0: beetje...
2: eigenlijk wel.
0: Oké, dus thuis ook. Want ze zeggen, kappers bijvoorbeeld, die hebben vaak geen goed kapsel zelf. Hè. Weet, ze gaan nu kappers boos zijn. Dus ik dacht ook altijd bij mensen die als job al poetsen, dat die misschien thuis dan in een heel vuil kot wonen, maar dat is dus niets.
2: Nee, maar soms ligt dat ik er iets vuiler dan anders, maar ja... Mm-hmm. Dan ben je erin, zo zeker.
0: Het is dat. Waar doe je dat dan, poetsop? Is dat bij mensen thuis echt?
2: Ja, dat is bij mensen thuis.
0: Oké, dan kom je wel wat te weten over mensen, niet? Als je zo in hun leven

0: Delicious and Magic with You.
1: I miss this magic with you.
0: Straks om 10 uur, lekker veel magie in het Q Beach House. Want Matthias van den Bulke die opent daar dan de deuren.
2: Verdien Vraag 10.
0: En jij kan ook voor magische momenten zorgen in Verdien Vraag 10. Je weet op voorhand niet voor welke prijs je meespeelt. Ik ga even een voorbeeld geven. We hebben al een tuinslang weggegeven. Maar voor hetzelfde geld heb je geen tuin en ben je daar geen fluit mee. De prijs was ook al wel eens een overnachting in een boomhut. Die winnaar had gelukkig geen hoogtevrees. Het kan alle kanten opgaan met de prijs in Verdien Vraag 10. Ik ben bij deze dus gewaarschuwd. Als jij je kans wil wagen, gewoon even Verdien Vraag 10 droppen in de Q-app. En wie weet spelen ik straks met jou. Daar hebben al wat mensen gestuurd. Dat is allemaal ongeldig. Het is vanaf nu.

0: De industrie en de bouwsector krijgen klappen. In die sectoren waren in juni zo'n 13.000 jobs minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de arbeidsbarometer van HR-dienstverlener SD Works. Het ziet er niet goed uit, waarschuwt SD Works.
1: Wanneer we naar onze cijfers kijken, zien wij een relatief veerkrachtige arbeidsmarkt. Maar uiteraard moeten we wel rekening houden met een lager ondernemersvertrouwen, hogere energieprijzen en een afzwakkende economie. Bovendien zien wij ook dat bedrijven in bevragingen aangeven dat ze de komende maanden minder willen aanwerven en meer ontslagen verwachten.
0: Er is de tegenovergestelde beweging in de dienstensector. Winkels, horeca en transport bijvoorbeeld. Daar zijn er zo'n 14.000 jobs bijgekomen in vergelijking met vorig jaar. In Dilsen-Stokkum in Limburg moet de brandweer nog uren nablussen na de natuurbrand van gisterenavond. De grond is nog zo droog en op sommige plekken zit er nog veel warmte in de grond dat het zomaar opnieuw zou kunnen branden. Mogelijk werd het vuur ook aangestoken, dat wordt nu nog onderzocht. En ons land gaat voor het eerst eigen militaire satellieten lanceren. Dat meldt de Tijd. Volgens defensieminister Theo Francken gaat het om tientallen satellieten, goed voor een investering van 200 miljoen euro. Ze zullen satellietbeelden maken. Nu zijn we daarvoor nog afhankelijk van Franse toestellen. Tegen 2030 wil Francken dat dus zelf doen. Zonnig en warm vandaag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser.
2: Ja, de klaag daar ook al lang over wakker van. Allee, wanneer hebben wij toch eens onze eigen satellieten, zeg. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Op de E40 richting Gent tussen Beernem en Nevelen. Er is daar een ongeval gebeurd. 2 rijstroken zijn versperd. 39 minuten file erbij. Richting Antwerpen op de E34, 36 minuten. Tussen Lille en Soestel door een brandend voertuig. En op de E17 zit je 17 minuten file te rijden tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten. Ach, jawel. Een uurtje lang, alles even loslaten en helemaal gaan. Zometeen, jij bent zo. Je hoeft

Bryan Adams en Run To You. Voor mij toch wel vooral het legendarische moment uit het eiland wanneer Michel Dretz helemaal los gaat op deze Bryan Adams samen met Bucky Laplace. De smerige baas die hem daarna ook helemaal in het zak zet en vernedert op die paal in het water. Ik heb iets gespoild nu, maar goed, een tv-reeks uit 2004. Dat moet je al gezien hebben, toch? Zet de Brace Cats, Shine On Me, tijdens het foute uur 9:15. Goedemorgen.

0: gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maximum Summer.
2: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
3: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
8: Er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En die vind je op de E17 richting Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. 13 minuten. Als jij nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Verdien. Vraag 10.
8: Oh jawel, dat spelen we altijd tijdens het foute uur. Hè. Jij kan vraag 10 verdienen. Het antwoord op de 10e vraag zometeen is de prijs die vandaag op het spel staat voor Céline uit Erpenmeren. Dag Céline, goedemorgen.
9: Hallo, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Céline, ben je aan het werk vandaag?
9: Ik ben aan het werk vandaag.
8: Okay, nog geen vakantie. Wat doe jij van werk?
9: Ik ben zelfstandig opticien.
8: Ah ja.
9: Samen met mijn papa.
8: Oké, okay. Oh, schattig. Familiezaak.
9: Ja, ja, inderdaad.
8: Is dat altijd leuk of zorgt dat soms voor spanningen?
9: Over het algemeen is dat altijd leuk, maar met je papa heb je soms wel eens spanningen, dus als je samenwerkt, heb je dat uiteraard.
8: Ja, zeker als je in een zaak zit samen. Met wat hou jij je bezig? Met de metingen, met het verkopen? Met...
9: Ik ben eigenlijk gespecialiseerd in contactlenzen en oogonderzoeken en zo. Ja, ja, ja. Dat is echt
8: Céline,
9: mijn ding.
8: Ik heb een vraag voor jou.
9: Ja?
8: Dus echt oprecht, voor we aan vraag 10 kunnen beginnen, moet ik dit toch even vragen. 2 dagen geleden is er een lens kapot gespat op mijn oog toen ik die uitdeed.
9: Oké. Okay.
8: Echt zo in 2. En ik ben niet zeker of ik alles eruit heb gehaald. Kan dat zijn? Dat ergens achter mijn oog...
9: Het kan niet... dat kan niet. Dat is altijd zo een cowboyverhaal. Achter je oog kan dat niet. Maar het kan wel nog altijd ergens in je oog zitten, onder een ooglid. Dus ik zou je toch aanraden om... Je bent altijd welkom bij ons, Optiek van Impen naar Pemere. Een beetje reclame maken.
8: Ja, goed gedaan.
9: Om eens langs te komen. Nee, maar bij je opticien of zo, om eens te checken of het er nog in zit met een microscoop. Dat is het beste dat je kan doen.
8: Oké, dus het kan. Maar ik ga er niet dood aan gaan.
9: Nee, sterven gaat het daar nog niet direct van doen.
8: Ah, dank u. Je krijgt zo meteen 10 vragen, Céline. Ik ga het voor jou even spannend maken als voor mij nu. Hè. Om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij kan verdienen. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. Dan pas gauw door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen die minuut, verdien jij vraag 10. Ben je er een beetje klaar voor?
9: Ik ben er klaar voor, denk ik.
8: Dat je je bril aan hebt. Hoe heet de drukke Noord-Zuidroute die in Frankrijk die van Parijs naar Marseille loopt en momenteel gesloten?
9: Route Soleil.
8: Welke kleur heeft de trui van de leider van het algemene klassement in de Ronde van Frankrijk?
9: Geel.
8: Hoe heet de nieuwe film van Christopher Nolan die sinds gisteren in de cinema te zien is? Nee, dat mag niet.
9: Ik ga er naar kijken. Film...
8: De nieuwe film van Christopher Nolan... Je hebt tickets al?
9: Ja, ik heb tickets.
8: Oei.
9: Oh, fuck. Mijn man doet mij dood. Ik weet het niet.
8: Het is een soort blackout, de nieuwe film van Christopher Nolan. Je kan het opzoeken ook, Céline.
9: Nee, die Oppenheimer. Oh, what the fuck.
8: Dat is de vorige.
9: Ja, ik weet het niet. Oh, fuck, fuck.
8: Ah, oh, Céline.
9: Ja, ik weet het. Is de Odyssey. Ja.
8: Welk lid van de familie Koppes zag gisteren zijn zoon boos stralen op het podium?
9: Stop.
8: Welke fruitsoort bracht Isaac Newton op het idee van de zwaartekracht?
9: Ja, appel op het hoofd.
8: Hoe heet het bekende personage uit... Oh, Céline.
9: Oh, echt, fuck. Mijn man, doe mij iets. Ik heb tickets. Ik heb al tickets gekocht.
8: Jij had dit gehaald, mocht je The Odyssey heel snel gezegd hebben.
9: Ja, oh, echt, dat is keierig. Oh, nee.
8: Maar weet je, Céline, het is niet erg. Ik ga jou even beter doen voelen over jezelf. Wij testen deze vragen altijd op voorhand.
9: Ja.
8: Dat doe ik dan met de redactie. En ik heb ook al tickets voor The Odyssey. En ik was
9: en ik wist het ook niet meer.
8: Het is denk ik omdat je er zoveel zin in hebt en zo dicht op zit.
9: Ik vind, kijk, we hebben wel tickets voor in de IMAX-zaal. Ah, dus,
8: ik hoop dat je dan je bril aan hebt en goed kan kijken naar die Odyssey. Ah, is het voor die 70 mm vertoning?
9: Ja, ik ook.
8: Inderdaad. Ah ja, tot dan, hè.
9: Allee. Ja. Allee.
8: Salut, hè.
9: Salut.
8: Ik zal je dan eens laten kijken naar mijn oog.
0: Morgen opnieuw. Verdien Vraag 10. Schrijf je in via de Q-app.

pitbull in het foute uur. Het is bijna 10 voor 10. En als pitbull een gevaarlijke pitbull is, dan is deze meneer eerder een klein lief. Nee, eerder een labrador, zo'n trouwe, goede hond. Bart Peters en zijn radio's.

0: Een hele dag het Foute Uur. Luister naar Q Foute Radio op DAB+, qmusic.be en in de Q-app.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Zeker.
1: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
2: Pas opgestaan.
1: ...al direct weer in slaap valt.
2: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
1: En maar kwijlen op zijn kostuum.
2: Ja, is dat normaal?
1: Nee.
2: Want slapen doet je in je bed.
1: Het is bedtijd.
2: Echt waar.
1: Tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
5: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wow, de grootste schommel van de wereld.
8: En een avonturenparcours.
6: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
9: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
10: Knaldi.
1: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
11: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
12: Goedemorgen, nieuws van 10 krijg je van Bart.
13: Goedemorgen. In Deels en Stockholm in Limburg blijft de brandweer nablussen na een natuurbrand gisteren. De grond is kurkdroog en het vuur zou snel terug kunnen oplaaien. Ook in Genk was er een natuurbrand. Die is intussen wel onder controle. De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Mogelijk werden ze aangestoken. De industrie en de bouwsector krijgen klappen. In die sectoren waren in juni zo'n 13.000 jobs minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de arbeidsbarometer van HR-dienstverlener SD Works. Het ziet er niet goed uit, waarschuwt SD Works.
14: Wanneer we naar onze cijfers kijken, zien wij een relatief veerkrachtige arbeidsmarkt. Maar uiteraard moeten we wel rekening houden met een lager ondernemersvertrouwen, hogere energieprijzen en een afzwakkende economie. Bovendien zien wij ook dat bedrijven in bevragingen aangeven dat ze de komende maanden minder willen aanwerven en meer ontslagen verwachten.
13: De tegenovergestelde beweging in de dienstensector, winkels, horeca en transport bijvoorbeeld, daar zijn er zo'n 14.000 jobs bijgekomen in vergelijking met vorig jaar.

0: In Myanmar, in Azië, zijn deze maand al meer dan 500 doden gevallen bij scheepsrampen. Dat melden de Verenigde Naties. Twee boten kapseisden er voor de kust. De slachtoffers zijn Rohingya, dat is een onderdrukte minderheid in het land. Wellicht probeerden ze te vluchten voor het regime daar. Zonnig en warm vandaag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser.
1: De langste file die staat ondertussen richting Antwerpen op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum moet je 20 minuten bijtellen. Ook op de E313 vertraag je tussen Massenhoven en Wommelgem 13 minuten. Richting de grens met Frankrijk dan op de E40 tussen Gistel en Middelkerk 10 minuten bij. En op de Brusselse binnenring vanaf Groot-Bijgaarde tot Jette 5 minuten extra. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar sowieso minder dan 5 minuten.
2: Matthias van den Bulke.
1: De beste muziek uitgekozen en klaargezet, zodat jij vooral kan genieten vandaag. Dat is nogal soigneren is, hè?

Ik hoop dat het heel goed met jou gaat daar. Dat je klaar bent om op verlof te gaan. Misschien staat Tomorrowland op de planning dit weekend. Of ga je naar de Gentse Fiesten. Of misschien ga je gewoon eens goed gaan eten met je partner. Je mag het gerust laten weten wat jouw plannen zijn. Ik ga vandaag starten met een classic van Madonna, sorry.

0: en hun nieuwste single Medicine. Music. Maximum Summer. Ja, echt wel Maximum Summer dit weekend. Scarlett uit Engelmünster die geniet vandaag van een dagje aan zee. Dan moet ze 2 dagen werken en dan gaat ze naar Tomorrowland. En dan begint haar echte vakantie ook. Bart uit Buggenhout die komt zaterdag naar het zeetje voor het optreden van Meteor. Hij wil dat Sunset-concert voor geen geld van de wereld missen. En Giovanna is teleurgesteld.
1: Goedemorgen, Matthias. Wij komen volgende week een weekje naar zee, maar jij bent er dan niet, helaas.
0: Ja, dat klopt. Ik ben er niet volgende week, want het zijn uiteraard Gentse feesten. Maar Giovanna, er zijn wel hondjes volgende week.
2: De mooiste honden van het land komen volgende week donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf & Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Volgende week donderdag bij Ulrike Douwer.
3: Q Music.
4: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Van Christopher Nolan.
7: No one could stand between me and home.
6: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
8: Let's go!
6: The Odyssey, nu in de bioscoop.
9: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: aan alle mooie liedjes komt een einde. Ook aan dat van Another Drink. Dat is de nieuwe single van Marshmello en Kelsey Ballerini. Simpelweg omdat het de 10e en dus ook laatste keer is dat we ze draaien in Repeat of Niet.
1: Repeat of Niet.
0: Een laatste keer, dus een reden te meer om je mening nu te geven in de Q-app.

en Kelsey Ballerini. Repeat of niet. Met another drink. Jasper uit Genk die stuurt repeat. Please, I also need another drink. En wel Jasper, misschien moet je eens gaan kijken in de frigo. Of je deze namiddag op een terras gaat zetten en gerust iets drinken. Matthias uit Sint-Amansberg die stuurt ook een repeat. Leuk liedje en hij heeft er een goed gevoel bij. Dat is goed, Matthias, dan ben ik ook blij. Bjorn uit Beringen die heeft gestuurd. Het kan me niet echt bekoren, dus voor mij een niet. Mieke heeft wel een repeat gestuurd. Mooi zomersliedje. En Dave, tot slot uit Antwerpen, voor mij een dikke repeat. En wel, we kunnen mooi afsluiten voor Marshmallow en Kelsey Ballerini, want ze hebben 10 op 10 gescoord in repeat of niet. Dat is heel netjes. Dus de kans is heel groot dat hij ze gaat vaker horen bij Q. Het was hun laatste keer een repeat of niet wel. Dus straks sowieso een nieuwe song bij Ulrike.

0: Het doet de zon nog een beetje harder schijnen. Ondertussen is het bijna 10:30. Goedemorgen. Er zijn 4 files van langer dan 5 minuten. De langste die staat richting Antwerpen op de E17. Vanaf Waasmunster tot Sint-Niklaas Centrum 13 minuten extra rekenen. Ook op de E313 tussen Randst en Wommelgem 5 minuten bij. Richting de grens met Frankrijk dan op de E40. 11 minuten extra vanaf Gistel tot aan Middelkerke. En op de Brusselse buitenring schuif je 5 minuten aan. Vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke
0: en Jonas Blue.
1: Q sounds better with you.

0: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende. Maximum
1: summer. Q Music. Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
0: Q.
1: Q Music.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

gaat erbij zijn komende zaterdag. Dan geeft Meteor zijn eerste sunsetconcert van deze zomer. En gewoon het eerste sunsetconcert van het Q Beach House dit jaar. Je kan daar trouwens nog altijd als luxe poes naartoe. Je kan namelijk een golden ticket scoren bij Ulrike deze week in de avondspits. Een ticket voor jou en voor twee vrienden met een VIP treatment. Als je dat wil winnen, moet je vooral blijven luisteren naar Q.

En Niall Horan, die zorgen goed voor ons. Drive safe bij Q-Music. Kelly uit Heijs op den Berg, die is sinds dinsdag terug van het eiland Kos. Een Grieks eiland, prachtig eiland, heel mooi daar. Hopelijk was het leuk, Kelly. Vanavond gaat ze mosselen gaan eten bij de mama. En wel, dit ga je misschien niet geloven, maar ik heb dit jaar nog geen mosselen gegeten. Echt waar. Wel al zo'n keer een sharingsje gedaan als aperitief, met wat vrienden. Maar zo echt mosselenfriet, dat is er nog niet van gekomen. Ik moet daar zo dringend verandering in brengen, want echt waar, het water komt meteen al in mijn mond. Ondertussen krijg je zeer zomerse noten. Master KG en Nomsebo.

Hij is wel een pak kleiner, 20 centimeter bijna dan ik. Maar goed, we hebben nog iets gemeen, want we zijn allebei in New York geweest dit jaar. Bij mij was het wel de eerste keer, bij hem ja, de 20ste keer of zo. Maar goed. Ik lijk met heel veel plezier op een Mark Amber. En je hoort hem zo meteen bij Q Music. 9 voor 11. Eerst Kamerad.

0: summer. Zin in ijskoffie, maar dan easy. Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
1: Een hele goedemorgen. Hier is Bart met het nieuws van 11.
2: Goedemorgen.
3: Rond deze tijd komt de droogtecommissie samen. Die bekijkt of er extra maatregelen nodig zijn om water te besparen. Expert Patrick Willems zit daarin. Een sproeiverbod is voorlopig niet nodig, zegt hij.
4: Dat is nog niet aan de orde. De drinkwaterbedrijven geven aan dat er op dit ogenblik nog voldoende reserve is. En dat heeft ook te maken met de regen die we de afgelopen maanden wel wat gehad hebben. Maar natuurlijk, ja, als de droogte de ganse zomer zou aanhouden, dan zou het eventueel wel kunnen zijn dat we naar het einde van de zomer toe wel drinkwaterproblemen gaan krijgen.
3: Zuinig zijn met drinkwater is dus de boodschap. Intussen blijft de brandweer in Dilsen-Stokkum in Limburg nablussen na een natuurbrand gisteren. De grond is daar kurkdroog en het vuur zou snel terug kunnen oplaaien. Ook in Genk was er een natuurbrand. Die is intussen wel onder controle. De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Mogelijk werden ze aangestoken. En de Jurassic Park-acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat bevestigt zijn woordvoerder. Neill was 78. Maandag raakte bekend dat hij overleden was, maar het was niet duidelijk hoe. Sam Neill heeft ook een tijd tegen kanker gevochten, maar op het moment van zijn overlijden was hij kankervrij. En dan nog het weer, veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser.
1: De langste file die staat ondertussen richting Antwerpen op de E17. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum doe je 18 minuten extra. Ook op de E313 tussen Randst en Wommelgem 5 minuten bijtellen. Richting de grens met Frankrijk dan op de E40 vanaf Gistel tot Nieuwpoort 11 minuten bijtellen. Antwerpse ring richting Gent moet je uitkijken voor een defect voertuig tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Daar doe je 7 minuten langer. En op de Brusselse buitenring 5 minuten bijtellen vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Maar op andere plaatsen gaat het veel beter. Daar verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
1: We gaan moeten zuinig zijn op drinkwater, maar op een maximum aan hits, dat zijn we zeker niet. Hier is Martin Garrix.

ik ben blijkbaar niet de enige. Ahoy, Joe uit Wemmel, die moet ook nog haar eerste mosselfriet van het jaar eten. Maar dat gaat wel gebeuren vanavond, laat ze weten. Ja, ze was er ook onlangs over bezig dat het nog niet gebeurd was. Maar vanavond gaat ze mosseltjes eten. Ze moet alleen nog beslissen waar. Ja, dat is zo moeilijk, Ahoy, Joe. Ja, aan de zee natuurlijk.

0: Zoals je waarschijnlijk weet, hebben Maarten en Dorothee vakantie op dit moment. Maar als je ze toch echt niet kan missen...
1: Wat heeft Steffi Merci met rode kool?
2: Niet over hebben, want dat is zwaar uit de context getrokken.
3: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben we haar uitgenodigd.
2: Dat is supercool, want dat is een droom van mij.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Ja, schandalig. Dat is niet waar. Dan moet je even opnieuw zoeken.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Steffi Merci. Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go.
5: Q's are better.
1: With you.
6: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
8: Mannekes,
9: Pompi,
8: morgen
9: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
8: En het is nog nee tegen BTW.
9: Weten we.
8: Maar niet voor iedereen, hè.
9: Weten we.
8: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
9: Weten we.
8: Waar gaan we dus naartoe morgen?
10: Naar Gamma.
8: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
9: Weten we.
11: Morgen is Gamma open tot 20 uur en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet. Maximum Sun.

Daft Punk en Pharrell Williams. Met de classic Get Lucky. Geluk of geen geluk? Ik ga mij niet te veel moeien daarin, maar Argentinië heeft wel gewonnen van Engeland gisteravond. En dus staan de Argentijnen in de finale tegen Spanje. Nu zondag spelen zij om de wereldtitel in het voetbal. En straks een niet-voetballer die daar ook op het veld zal staan shinen. Sowieso. Maar eerst krijg je Zayn en Sia bij Q. Dit is Dusk Till Dawn.

A first. Justin Bieber mag nu zondag de halftime doen tijdens de finale van het WK voetbal. Tijdens de rust dus, lekker American. Veel mensen hebben er iets tegen, omdat ze zoiets hebben van, ja, dat is zo'n halftime show, dat is iets van de Super Bowl, dat heeft niks met het WK voetbal te maken. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Hoe meer artiesten erop treden, hoe plezanter ik het vind. Ja, je hoort Justin Bieber zo meteen na de pauze en de files, want ondertussen is het 11:30. De langste file die staat op de E40 richting Frankrijk. Tussen Middelkerken en Nieuwpoort moet je een kwartier aanschuiven. En ook richting Antwerpen is het met vertraging op de E17, vanaf Waasmunster tot Sint-Niklaas Centrum, 10 minuten bij. Ook 10 minuten extra op de Antwerpse ring richting Gent, vanaf Berchem tot de Kennedy-tunnel. En een kleine file op de Brusselse buitenring van 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op alle andere plaatsen verlies je normaal gezien minder dus dan 5 minuten. Ja, en JB

0: staat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd, altijd, altijd. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Q
1: Music. Maximum Summer.
2: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
3: Go Yellow!
0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
4: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

DJ-licious samen met Milo, Forever Young. Ze waren hier gisteren. En ze hebben deze uiteraard live gezongen op het podium van het Beach House.

Ja, ze klinken nog net ietsje beter live. En ook als je ze live kan zien, is toch een andere dimensie. DJ-licious en Milo, dat doen we trouwens elke woensdag. Een mini-optreden aan ons Q-Beach House. Volgende week woensdag Gert en James. Jawel, Gert en James.

0: Mensen kiezen gekke dingen voor hun huwelijksreis. Ik weet niet hoe gek de jouwe was, maar ik zie een bepaalde trend. Ik ga er zo meteen meer over vertellen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst krijg je de nieuwe van Henri PFR en die klinkt lekker exotisch.

eentje van bij ons, Henri PFR. Dit weekend staat hij op Tomorrowland. Dit was de nieuwe. Sola. Ja, ik las gisteren een artikel. Mensen kiezen voor een huwelijksreis naar Tomorrowland. Ik dacht eerst, dat gaat toch niet. Een huwelijksreis moet toch romantisch met z'n tweetjes zijn. Lekker intiem, met niet te veel mensen en liefst nog ergens in het buitenland. Maar dan dacht ik langs de andere kant, ja, je huwelijksreis mag ook gewoon één groot feest zijn natuurlijk. Want je viert de liefde tussen jullie twee. En dat kan perfect ook met goede DJ's. Met veel sfeer, met veel ambiance, met zo'n prachtig magisch decor. Waarom ook niet? En je hebt uiteindelijk nog heel je leven lang de tijd om gezellig met z'n tweetjes te zijn, toch? Dus ja, ik zeg ja. Tegen huwelijksreizen op Tomorrowland. Het zal wel zijn. En ik zeg ook ja tegen de mannen van YouTube. En tegen Dua Lipa zeker ook. Je hoort ze nog allebei nu net voor het nieuws van 12. Een hele goede middag.

0: Ronde. Sounds better with you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
3: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
2: Wel, dat is niet normaal.
3: Nee, het is tijd.
2: Hoog tijd.
3: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
2: Maar uw bed aan u.
3: Exact.
4: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
0: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonder

0: Wat krijg je van Bart? Goedemiddag. Duidelijkheid over de Fransman van 44 die gisteren om het leven kwam in Knokke. Hij geraakte in de problemen tijdens het zwemmen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Ook zijn nichtje van 15 raakte in de problemen. Zij is ongedeerd. Het is nog niet duidelijk of de man zijn nichtje wilde redden. Dat wordt nu nog onderzocht. De droogtecommissie zit op dit moment samen. Experten bekijken of er extra maatregelen nodig zijn om water te besparen. Hydroloog Patrick Willems is een van hen. Volgens hem is een sproeiverbod nog niet nodig.
1: Dat is nog niet aan de orde. De drinkwaterbedrijven geven aan dat er op dit ogenblik nog voldoende reserve is. En dat heeft ook te maken met de regen die we de afgelopen maanden wel wat gehad hebben. Maar natuurlijk, ja, als de droogte de ganse zomer zou aanhouden, dan zou het eventueel wel kunnen zijn dat we naar het einde van de zomer toe wel drinkwaterproblemen gaan krijgen.
0: Zuinig zijn met drinkwater is dus de boodschap. En Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal. Na de match tegen Engeland haalden de spelers een spandoek boven met daarop de Falklandeilanden zijn Argentijns. En dat is een politieke boodschap en dat is ook verboden. In de jaren 80 was er een bloederige oorlog tussen Engeland en Argentinië om die eilandengroep. De Britten hebben die gewonnen. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser.
2: Zuinig zijn met drinkwater, maar om andere dingen mee te doen. De andere bedoel je waarschijnlijk, Bart?
0: Jazeker, ja, de groene is natuurlijk wel altijd een boodschap.
2: En wat is zo even verwarrend, ik hoorde zo zuinig zijn met drinkwater. En ik dacht zo van, nee, we moeten veel drinken, maar het is om andere dingen mee te doen.
0: Voor de plantjes bijvoorbeeld.
2: Voilà, daar beter regenwater voor gebruiken. Als je een regenput hebt natuurlijk en als er nog iets in staat. Ondertussen is het 1 minuut over 12 en de files richting kust die vallen dik tegen. Op de E40 is er een ongeval gebeurd. Tussen Sint-Nijs-Westrum en Nevelen schuif je een half uur aan. Hou daar dus rekening mee als je onderweg bent naar het zeetje. Ook richting Antwerpen vertraag je op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum 10 minuten bij. En op de Antwerpse ring richting Gent 8 minuten extra. Vanaf Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
3: Matthias van den Bulke.
2: Je donderdag wordt nog beter met de Q-topschijf. En ook Katy Perry is on her way.

dat is voor volgende week. Op de nationale feestdag vuurwerk aan de zee, dus kom zeker af naar Oostende. Elke dag een andere activiteit te beleven aan ons Q Beach House deze zomer. Gisteren was er live muziek van Milo en DJ Licious. Elke woensdag is er zo een mini optreden. En op donderdag is het altijd tijd voor de Q Animator. En ik ben van dienst vandaag. Ik ga straks om 2 uur zandkastelen bouwen. En niet gewoon zo lucratief in het zand, zo'n beetje amateuristisch ploeteren. Nee, er komt blijkbaar echt zo'n zandsculpturen professional naar Oostende. Dus die gaat echt zo uitleggen hoe je echt zo van die mooie dingen maakt in het zand. En hoe we dus het grootste en misschien wel mooiste zandkasteel ter wereld kunnen bouwen. Wie weet. Ik heb het gevoel dat ik dat niet zo goed ga kunnen. Maar aan enthousiasme sowieso geen gebrek. Dit is

0: Dimitri uit Middelkerke die stuurt: als de zandkastelen straks op niets trekken, Matthias, dan zal het sowieso niet aan jou liggen, maar wel aan het zand. Ja. Exactly my point, Dimitri. Jij begrijpt mij. Straks dus een activiteit aan het Q Beach House. Namelijk de Q-animator gaat zandsculpturen bouwen met heel wat luisteraars. Als je wil komen kijken, dan kan dat nog. En als je er deze week niet geraakt aan het C'tje, volgende week staat er ook van alles op ons programma.
1: De mooiste honden van het land komen volgende week donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de blaf en Beauty Trofee 2026. Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Volgende week donderdag bij Ulrike Douwer.
2: Q-Music.
3: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Mannekes.
6: Pompie.
5: Morgen
6: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
6: Weten we.
5: Waar gaan we dus naartoe morgen?
7: Naar Gamma.
5: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
8: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

De Noren uit... Aha uit Noorwegen, zo moet ik het zeggen. De Noren uit Noorwegen. Maar ja, dan weet je zeker dat ze dus uit Noorwegen komen, deze band. En deze band is dan weer puur Belgisch. Drie koppen groot en zeer groot

0: Als je veel kent van Spaanse zangers, dan ben je zo meteen sowieso in het voordeel. In Guess the Summer Song, maar eerst de files, want ondertussen is het 1:01 en er zijn 6 files van langer dan 5 minuten. De langste file staat richting kust op de E40. Door een ongeval verlies je een half uur tussen Sint-Nijs-Westrum en Nevelen. Ook op de Antwerpse ring moet je uitkijken voor een defect voertuig richting Gent. Vanaf Berchem tot de Kennedy-tunnel 10 minuten bij. Ook richting Nederland 7 minuten extra vanaf Sint-Annelinger-Oever tot Antwerpen-West. Op de ring rond Gent richting Uustakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven 7 minuten bij. En ook richting de grens met Nederland op de A12. Tussen Ekeren en Leugenberg 6 minuten bijtellen. De E17 dan richting Antwerpen nog 1 file van 5 minuten. Vanaf Waasmunster tot Sint-Niklaas-West 5 minuten dus. Dat is grappig, want het waren hier net mensen van Waasmunster. En ik dacht dat dat helemaal op een andere plaats lag dan het werkelijk ligt. Maar het ligt dus wel degelijk dichtbij Sint-Niklaas. Oké, goed. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten onderweg.
1: Music. Maximum Summer. Matthias van den Bu-

0: Sophie Alice Baxter, Back Your Music en Murder on the Dance Floor.
1: Guess the Summer Song.
0: Het kan soms verkeren. In de Q-app kan je 24/7 Guess the Song spelen. Aan de hand van korte stukjes muziek moet je dan zo snel mogelijk raden welke Q-hit we zoeken. Leuk om met je vrienden te doen. Kan je zien wie van je vrienden er het beste in is en het meeste kent van muziek. Maar we spelen het ook elke middag op de radio voor heel Vlaanderen. Dus iedereen mag meedoen. Vandaag zoeken we een Spaanse zanger. Ja, een Spaanse zomerhit. En de man in kwestie die zingt vaak in het Spaans, maar ook soms in het Engels. En in deze song zingt hij de beide. Hij zingt zowel in het Spaans als in het Engels. Als je het weet, roep of zing het juiste antwoord via de Q.
1: Welke summer song hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q-music.
2: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Met wat zout en een kwakske mayonaise.
1: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende.
3: Maximum summer.
4: Q Music.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Q sounds better with you.
4: Q.

0: Maxime en Babette en hun prachtig duet. Hoe dan ook. Guess the Summer Song. Hé, dat rijmde. Heb je het gehoord? Dat is mooi, hè? Ja, dat is mooi, ja. En dat was ook niet gepland, dus dat is fijn. Dat vind ik leuk. Ondertussen is het 11:11. Tijd om jou nog het goede antwoord te geven van Guess the Summer Song. We gaan eens luisteren naar de opgave. Dat was een weggevertje, nee, uiteraard. Een Spaanse zanger die zowel in het Spaans als in het Engels zingt. We luisteren naar Sophie.
1: Enrique Iglesias.
0: Ja, dat is juist, Sophie. Maar met welk nummer, Nick?
2: Enrique Iglesias met Bailamos.
0: Oh, prachtig. Van mij, Nick, mag je het volledig inzingen in de Q-app. We gaan dan nog achteraf beslissen of we het gaan uitzenden of niet. Misschien geen goed idee. We gaan hem volledig draaien. Ja, en die man praat ook veel, hè. Maar we gaan hem vooral laten zingen. Dat kan hij het best. En ook diep in de ogen kijken. Enrique Iglesias, take it away.

die zegt laten we dansen. Bailamos. Het is wel een uitdaging, denk ik, als je hoogzwanger bent om te dansen. Alhoewel, ja, een sloken. Een sloken zou wel gaan, hè? Ik ga ons en Marcel dat straks eens van dichtbij pakken. Het is niet waar, het is waar. Dit klinkt heel dubbelzinnig, trouwens.

0: maximum summer.
1: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Q Sounds.
1: With you. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Goedemiddag, het nieuws van 1 uur krijg je van Bart.
3: Goedemiddag. Vanaf nu geldt er code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie zo net beslist. Er wordt voorlopig niets verboden in ons dagelijkse leven, maar we moeten ons wel aanpassen. Omgevingsminister Joop Roens.
4: We zien dat het gezond verstand van de Vlaming werkt. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Maar we willen ze wel vooral blijven aanmoedigen om zeer kritisch na te denken over waar je je drinkwater voor gebruikt. En dat is wat mij betreft heel duidelijk niet voor je gezond te sproeien. Het zijn dat soort zaken waar we vandaag als samenleving collectief over moeten waken om te vermijden dat we met verboden moeten komen of de 5-minuten-regel als je onder douche staat, zoals in Nederland.
3: De droogtecommissie volgt de situatie nu op. Als dat nodig is, worden de maatregelen aangescherpt. Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal. Na de match tegen Engeland haalden de spelers een spandoek boven met daarop de Falklandeilanden zijn Argentijns. En dat is een politieke boodschap en dat is ook verboden. In de jaren 80 was er een bloederige oorlog tussen Engeland en Argentinië om die eilandengroep. De Britten hebben die gewonnen. En over een uur starten de renners in de Ronde van Frankrijk aan de 12e etappe. Net als gisteren is dat er één voor de sprinters. Vlak dus, met ook een paar korte klimmetjes, zegt collega Maxime Goetals.
5: Het laatste hupje, klimmetje, ligt met de top op 20 kilometer van de streep. Dat is er eentje van vierde categorie, bijna 3 kilometer toch. Dus als het daar echt snel gaat, kan er hier en daar misschien een sprinter in de problemen komen. Maar dat zou eigenlijk niet mogen. En zo zouden we in Chalon-sur-Saône de vijfde echte kans moeten krijgen voor de sprinters.
3: Het is dus uitkijken naar Jasper Philipsen die zijn eerste rit zou kunnen winnen. Voor Tim Erlier zou het zijn derde zijn. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland en aan de zee opnieuw iets frisser.
2: Op dit moment gaat de traag op de Antwerpsring richting Gent. 12 minuten erbij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E313 11 minuten rekenen tussen Rans en Antwerpen-Oost. En op de E17 ook nog 5 minuten erbij tussen Waasmunster en Sint-Niklaas-West. Dan richting Brussel op de E19 gaat het ook nog traag 5 minuten extra tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file,

0: Dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
1: Emma Salden.
0: Op de menu vandaag een smakelijke Harry Styles, dat is altijd heel lekker, na een pittige Chainsmokers samen met Coldplay.

wordt tijd dat hij ook eens een nummer maakt over Belgian Girls, vind ik. Harry Styles met American Girls bij Q. En je zit hier heel goed hoor voor de rest van jouw donderdagmiddag, want... Dit is exact de bedoeling. No stress, dat gaan we doen. Dat is heerlijk toch op

0: Taylor Swift met Open Light Back You. En daarover gesproken, zo meteen een van de grote voorbeelden van Taylor Swift. Ze heeft ooit in een interview erover gezegd: ik bewonder haar authenticiteit zowel op als naast het podium. Ze komt eraan.
1: Wat heeft Steffi Merci met rode kool?
2: Niet over hebben, want dat is zwaar uit de context getrokken.
0: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben we haar uitgenodigd.
2: Dat is super cool, want dat is een droom van mij.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Ja, schandalig. Dat is niet waar. Dan moet je even opnieuw zoeken.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Steffi Merci. Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. With you.
4: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be. Q.

0: Pink met A Million Dreams bij Q. Een diepe zucht, dat moet ik laten, want ik ben echt heel teleurgesteld in de line-up voor het WK, voor de finale van het WK voetbal nu zondag. Het is Spanje tegen Argentinië en ik vind dat echt oprecht heel jammer voor Engeland. Ik wou dat Engeland het WK won dit jaar. Domenico het Courchol, die gaat daar niet mee akkoord, want die is wel heel blij met zijn favoriete ploeg.
1: Mijn land voor het WK voetbal is Spanje. Ik vind dat Spanje moet winnen, omdat het de beste ploeg is.
0: Ja, Domenico, als je echt, echt, echt, echt fan bent van Spanje, dan vind ik wel dat je met iets meer pit moet supporten. Laten we dat afspreken. Goed, zometeen muziek van Nickelback bij Q. Na deze, je voelt het, hè, dat het donderdagmiddag is. Dan mag het allemaal wat steviger. Dit zijn Another M54 Ultra.

0: zei dus daarnet dat ik het echt heel jammer vind dat Engeland niet in de finale staat van het WK voetbal. Het is helaas Spanje tegen Argentinië. En Martijn uit Rumbeke die is mij aan het pesten in de Q-app.
1: Vamos España! Hola, ¿qué tal? Lovos y a mi mamá.
0: Zo slecht van u. Kaat en ik, wij zijn wel vriendinnen, want je zegt, Emma, ik ga ermee akkoord. Ik vond ook dat Engeland mocht winnen. Voilà. Zometeen jouw nummer 2 in de Q-top 40. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Op dit moment gaat het traag richting Antwerpen op de A12. 21 minuten erbij tussen Aartselaar en Wilrijk. Op de E313 10 minuten rekenen tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de E17 naar Antwerpen 5 minuten tussen Waasmunster en Sint-Niklaas-West. Dan ook nog traag op de Antwerpsring richting Gent. Een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Brussel op de A12 10 minuten erbij tussen Wilrijk en Aartselaar. En op de Brusselsring op de Binnenring 6 minuten rekenen tussen Groot-Bijg dan Saarlaan en Jette. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.

0: Varo Soler, een topic met solo para ti. Als jij een zwak hebt voor dieren, als jij een echte dierenvriend bent, dan moet jij volgende week donderdag zeker naar het Q Beach House komen hier in Oostende. Want het wordt een beestengeboel, daar mag je zeker van zijn. Je hoort er zo meteen alles over na Douwe, Bob en Mo.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer.
2: Ik zoek altijd, altijd, altijd.
1: Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond.
2: Ik was
1: het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Q Music.
3: Maximum Summer.
4: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
5: Go Yellow!
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeefse Jumbo Mosselen van Boni.
7: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hey. Q.
11: Maximum.
10: Summer.
11: Yeah.
12: Q Music.

0: Ze is toegevoegd aan de line-up van Pukkelpop op donderdag 21 augustus. Mo met nog even blijven.
1: Blaf en Beauty 2026.
0: Ja, ik heb dus daarnet... ik ben heel rap nog even naar de apotheker gegaan om wat extra allergiepillen te gaan kopen. Want volgende week donderdag gaat het hier vol lopen met honden aan het Cue Beach House. QDJ Ulrike Douwer die organiseert de tweede editie van Blaf en Beauty. Dat is de hondenverkiezing van Vlaanderen. En ze gaat daarbij op zoek naar de twee knapste honden. Even kijken, hè. De Q-luisteraar Luc uit Evergem die zou echt heel graag meedoen aan die verkiezing. Maar hij zit met een probleem. Zijn hond Marcelleke wil niet meewerken.
2: Hey Emma, ik heb een hele luie hond, Marcelleke. En ik zou hem graag willen inschrijven, maar ik denk niet dat het gaat lukken met hem.
0: Oh, allee, zo jammer.
2: Dus veel succes aan alle deelnemers.
0: Voilà, maar dat is wel positief voor jou. Hè. Extra veel kans voor jou om te winnen. Je kan je inschrijven nog altijd voor Blaf & Beauty en je doet dat via qmusic.be of via de Q-app. En zo een klein beetje regen volgende week donderdag, dat zou niet erg zijn. Ah, dat zou welkom zijn. Dan gaan al die hondenharen gaan liggen. En dat is goed voor mijn hondenallergie. Dit is Gary Halliwell bij Q met It's Raining Men.

Die heeft nog nooit, maar echt nog nooit, een slecht nummer gemaakt. Zo blij dat hij in ons leven is. Alex Warren met Passenger bij Q. Zeg, vanochtend heel groot nieuws aangekondigd bij QDJ Robbe Petitjean in de ochtendshow. Maarten en Dorothee zijn er speciaal voor uit vakantie gekomen. Je hoort er zo meteen alles over, na 2 uur. Oh, okay.

0: kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no-cap gourget, wajo, worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké. Okay.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Radisse.
4: De Vos Lemmes.
5: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
4: Een goeiemiddag, het is 2:00. Het nieuws krijg je van Bart.
6: Goeiemiddag. Vanaf nu geldt er code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie zo net beslist. Er wordt voorlopig niets verboden in ons dagelijkse leven, maar we moeten ons wel aanpassen. Omgevingsminister Jo Broens.
7: We zien dat het gezond verstand van de Vlaming werkt. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Maar we willen ze wel vooral blijven aanmoedigen om zeer kritisch na te denken over waar je je drinkwater voor gebruikt. En dat is wat mij betreft heel duidelijk niet voor je gezond te sproeien. Het zijn dat soort zaken waar we vandaag als samenleving collectief over moeten waken om te vermijden dat we met verboden moeten komen of de 5-minuten-regel als je onder douche staat, zoals in Nederland.
6: De droogtecommissie volgt de situatie nu op. Als dat nodig is, worden de maatregelen aangescherpt. Stoelendans aan de top van Brussels Airlines. Dat krijgt een nieuwe CEO, Lorenza Maggio. Een Italiaanse van 48 die op dit moment voor een Italiaanse luchtvaartmaatschappij werkt. De huidige CEO, Andrea van Boxberg, vertrekt aan het eind van deze zomer. Zij komt aan het hoofd van de Duitse autobouwer BMW. En de renners in de Ronde van Frankrijk zijn bezig aan de 12e etappe. Net als gisteren is dat er één voor de sprinters. Vlak dus, met ook een paar korte klimmetjes, zegt collega Maxime van Giep. Maxime, goed als liever.
8: Het laatste hupje, klimmetje, ligt met de top op 20 kilometer van de streep. Dat is er eentje van vierde categorie, bijna 3 kilometer toch. Dus als het daar echt snel gaat, kan er hier en daar misschien een sprinter in de problemen komen. Maar dat zou eigenlijk niet mogen. En zo zouden we in Chalon-sur-Saône de vijfde echte kans moeten krijgen voor de sprinters.
6: Het is dus uitkijken naar Jasper Philipsen, die zijn eerste rit zou kunnen winnen. Voor Tim Merlier zou het zijn derde zijn. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser.
4: Op dit moment gaat het traag op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten erbij tussen Deurne en Antwerpen Centrum. Richting Antwerpen op de E17 ook nog 10 minuten erbij tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. En op de Brusselse ring op de binnenring 5 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Jetten. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
9: Emma Salden.
4: Ze hebben vakantie, Maarten en Dorothee, maar toch zijn ze heel dichtbij. Het wordt zo meteen helemaal duidelijk na Post Malone.

0: popnieuws vanochtend. Maximum. Yes, yes, yes. Maarten en Dorothee die hebben een zomereditie gemaakt van hun podcast De 10 Meest Gegoogelde Vragen. Dat hebben ze dus vanochtend aangekondigd in de ochtendshow bij QDJ Robbe Petitjean. En ze hebben weer een hele mooie gastenlijst bij elkaar gesprokkeld, hoor.
1: Oh, hele fijne namen. We hebben Walter Dame, we hebben Maarten Breeks met Lies erbij.
2: Steffi Merci.
3: Steffi Merci.
1: Ja.
0: Voilà, dat zijn er nog maar een paar, want het gaat nog door. Xander de Rijke, die is ook langsgekomen. Siska Schoeters, Elisabeth Lucie Baten, Jelle Beulen. Dus echt de moeite om naar te luisteren. De eerste aflevering van de zomereditie van de 10 meest gegoogelde vragen staat ook al online. Het is deze keer met Steffi Merci. En er is iets aan de hand met de schoenmaat van Steffi Merci. Ze draagt schoenmaat 36, maar, dat is dus eigenlijk niet haar echte schoenmaat. Wat dan wel? Ja, dat ga ik niet verklappen natuurlijk, hè. Dan moet je naar de podcast luisteren, hè. En die

0: het eerste weekend van Tomorrowland dichterbij komt. The Lost Frequencies en Live It All by Q. En zometeen een Franse en een Duitse collega die ook op de line-up staan dit jaar.
1: Hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wassout en een kwakske mayonaise.
2: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende.
3: Maximum summer.
4: Q Music.
5: Mannekes,
6: Bombi,
5: morgen
6: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
6: Weten we.
5: Waar gaan we dus naartoe morgen?
7: Naar Gamma.
5: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
8: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Deze week kom je bij Spar voor...
11: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
10: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
11: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
10: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Ze bengelt helemaal onderaan in de Q-top 40 op plek 39. Camille met Nu dat je weg bent. Het is bijna zover, hè. Morgen om 12 uur dan gaan de poorten van de heilige grond in Boom open. Dan is het het eerste weekend van Tomorrowland. En Q-luisteraar Annemie die laat hier zo net weten in de Q-app dat hij daar alles in goede banen gaat leiden.
1: Hallo, liefste Emma. Mijn tentje staat opgesteld op de crewcamping van Tomorrowland. Morgen sta ik van 9 uur tot 6 uur 's avonds aan de ingang van Dreamville 2. En zondag, dan is het voor mij party time, want dan ga ik echt naar het festival.
0: Hey.
1: En maandag sta ik aan de uitstroom, ook aan de Dreamville. Lieve kusjes!
0: Hey, en deze Franse DJ is ondertussen ook een vaste klant geworden, hè? Bij Tomorrowland. Geen Tomorrowland zonder David Guetta. Dit is hem samen met Florida in de Club Can Handle Me bij Q. Goedemiddag.

De wondermooie stem van Sam Smith en Stay With Me bij Q. Nog voor 3 uur krijg jij de nostalgische stemmen van Phil Collins. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Het is 2:30 bijna en op dit moment gaat het traag op de Antwerpsring richting Gent. Daar moet jij 10 minuten rekenen tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. 5 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Merksem. En dan richting Antwerpen op de E17. 10 minuten tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Op de Brusselse ring op de Buitenring. 5 minuten rekenen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.

0: upon you. Dean Lewis en Trust Me Mate. Zometeen het podium van de Q-top 40 nog eens overlopen. De top 3. Want je hebt nog tot morgen 1 uur om jouw favoriete nummer een like te geven. Dus wie weet kan jij de volgorde, die top 3, nog helemaal door elkaar schudden. Dat is voor zometeen. Eerst nog Sienna Spyro en Phil Collins.
1: De mooiste honden van het land komen volgende week donderdag naar het Q-Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Volgende week donderdag bij Ulrike Douwer.
2: Q-Music.
3: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
4: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wow, de grootste schommel van de wereld. Parcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
7: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
8: Van Christopher Nolan.
9: No one could stand between me and home.
8: Deze zomer komt een legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
10: Let's go!
8: The Odyssey, nu in de bioscoop.
11: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
12: Joehoe!
4: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Een goedemiddag aan Veronica uit Schoten.
1: Goedemiddag, Emma.
0: Aha. Phil Collins bij Q met Something Happened on the Way to Heaven. De Q Top 40. Yes, morgen tussen 1 en 4 dan hoor jij hier bij Q een nieuwe Q Top 40. Dat zijn de 40 beste hits van dit moment. En jij bepaalt mee hoe die klinkt door jouw favoriete nummer een like te geven via de Q-app. De top 3 die ziet er heel mooi uit. Die klinkt voorlopig zo. Op nummer 3 vindt hij dit duo terug. David Guetta en Bebe Rexha. Op nummer 2 staat deze kerel. Teddy Swims met het nummer Mr. Know-It-All. En dit is nog altijd jouw nummer 1.
2: Q Music.
0: Shakira met Die Die. En als je wil dat ze daar blijft staan, dan moet je ze zeker nu een like geven.

Capaldi en Survive bij Q. Nu zondag is het de finale van het WK voetbal. Het is Spanje tegen Argentinië. Maar, het hoogtepunt is natuurlijk de halftime show. Die duurt een half uur in plaats van een kwartier. En het is met optredens van Justin Bieber onder andere. BTS is er ook bij. Coldplay. En ook Madonna staat op de line-up. Dat is mega zot. Dit is er bij Q met La

0: nagel.
1: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
2: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
1: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
2: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
3: Zeg, het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodem.

0: Goedemiddag, het nieuws van 3 uur krijg je van Serafien.
1: Goedemiddag. Code oranje voor droogte zal vooral de scheepvaart en de landbouw treffen. In alle provincies gelden er al pompverboden op onbevaarbare waterlopen. En ook op bevaarbare waterlopen zoals de IJzer geldt er vanaf vandaag een oppompverbod. En er is meer, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
2: Een maatregel die we vandaag ook wel nemen om de grootste waterverliezen tegen te gaan, is aan de sluizen. Aan de sluizen gaan we niet meer schip per schip doorlaten, zeker niet de pleziervaart. Daar gaan we gegroepeerd doen. Omwille van het feit dat telkens die sluis opengaat, 20 zwembaden of meer richting de zee, die waterverliezen die kunnen we ons vandaag zeker niet permitteren. Dus we gaan dat meer gegroepeerd doen, die schepen doorlaten aan onze sluizen.
1: Voor ons verandert er voorlopig niets. De droogtecommissie roept ons wel op om zuinig om te springen met drinkwater. Het aantal natuurbranden in Frankrijk staat op het hoogste niveau sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog meer dan 80 jaar geleden. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Intussen is de grote natuurbrand in het departement Droom na 15 dagen onder controle. Daar brandde zo'n 4.400 hectare natuur af. En onze landgenote Jeline van Dromme heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Kitzbühel. Van Dromme profiteerde van de opgave van haar Sloveense tegenstander. Ze stond ook 1-0 voor. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Oostenrijkse. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser.
0: Op dit moment gaat de traag op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. 5 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland. 7 minuten rekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse ring op de buitenring 6 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En richting Antwerpen op de E17 ook nog 5 minuten rekenen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
3: Emma Salden.
0: Aha, deze zonovergoten donderdag vraagt om muziek van Jonas Blue. Dit is Edge of Desire.

0: laat weten in de Q-app dat hij vol een bak geniet van de zon. Ze zegt, de kinderen die zijn op kamp vertrokken en de mama heeft een lang weekend. Dus dit is echt zalig. Natasha Bedingfield en Unwritten by Q.
1: Blaf en Beauty 2026.
0: Volgende week, donderdag, ja, dan is het zover. Dan is het de hondenverkiezing. Niet honderd. Hondenverkiezing van Vlaanderen. Voilà, zo moet ik het zeggen. Blaf en Beauty 2026. QDJ Ulrike Douwer die gaat op zoek naar de twee knapste honden. Maar voor mij persoonlijk is er één probleem en het is echt heel vervelend. Ik zit met een hondenallergie. Birgit uit Stabroek die heeft mij wel zo net gerustgesteld via een spraakberichtje in de Q-app.
2: Gewoon goede pillen, Emma. Dan is er helemaal niks aan de hand. Ik ben al 7 jaar allergisch aan honden en ondertussen 12 jaar hondenkapster. Tja, als ze zeggen je moet stoppen met je job of pillen slikken, ja, dan pak ik toch liever een pilletje.
0: Voor alle duidelijkheid, het gaat over een hondenallergie, hè.
1: Dit is deze week

0: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maximum Summer.
2: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
3: Go Yellow!
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
7: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: create high.
1: Cameron Whitcomb en Medusa, Milk Inc. niet live zien deze zomer. Daar moet je echt serieus je best voor doen. Want ik heb hun agenda er even bijgehaald. Ze staan deze zomer, hou je vast, in Lommel, Overpelt, Damme, Bocholt, Lier, Leuven, Kinrooi, Lievegem. En daar stopt het niet, hoor. Dus je gaat ze sowieso ergens tegenkomen. En uiteraard horen ze ook hier bij Q. Op jouw zonovergoten donderdagmiddag. Millie Kunk komt eraan naar Eurythmics.

nummer 16 in de Q-top 40, Milkink met Medicine. Nu even terugkeren naar de zomer van 2019. Toen kwam dit zwole nummer uit. Het is volledig oké om zo lichtjes met je heupen van links naar rechts te bewegen. Ik doe ook mee hoor. Shawn Mendes en Camila Cabello met Señorita.

Een goeiemiddag aan Stefan uit Eeklo. Die vertrekt morgen naar Spanje. Hij gaat daar met de locals naar de finale van het WK-voetbal kijken. Laat ons hopen, Stefan, dat ze dan winnen, hè. Zometeen een zanger dat ook een bestelling in het frituur zou kunnen zijn. Je hoort hem zometeen. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. 4:30 op jouw donderdagmiddag. En op dit moment gaat het traag richting Antwerpen op de E17. 10 minuten erbij tussen Waasmunster en Sint-Niklaas-West. Richting Brussel op de E19. 6 minuten rekenen tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Dan op de Brusselse ring op de buitenring. 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de Brusselse ring op de binnenring. 5 minuten tussen Wezenbeek-Op en Mentervuren-Vierarmen. Dan ook nog traag op de Antwerpsring richting Gent. 5 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 5 minuten rekenen tussen de Legrellelaan en Borgerhout. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten.

0: Shaggy. En It Wasn't Me Back You. Gisteren heel schoon bezoek, hoor. Toen klonk het hier aan het QB House in Oostende zo. Niemand minder dan DJ Licious en Milo, die hebben een mini-optreden gegeven. Moest je het gemist hebben of je wilt het gewoon herbeleven, dat kan ook. Dan kan dat allemaal via de socials van Q. En het is nu ook echt al uitkijken naar het optreden van volgende week. Want volgende week woensdag staat er weer een prachtig duo op de planning. We hebben het er zo meteen over, na Offenbach en Tate McRae.
1: Wat heeft Steffi Merci met rode kool?
2: Niet over hebben, want dat is zwaar uit de context getrokken.
0: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben we haar uitgenodigd.
2: Dat is super cool, want dat is een droom van mij.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Ja, schandalig. Dat is niet waar, dan moet je even opnieuw zoeken.
1: De 10 meest gegoogelde vragen.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat gooien we straks op de barbecue?
5: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie visk.
5: Of een lekkere langoustine.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: De Vos Lemmis.

vaker muziek maken samen. Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Even de agenda van het QB-show erbij halen. Want die ziet er echt goed uit hoor, deze zomer. Nu zaterdag uiteraard het Sunset-concert van Meteor. Om 8 uur begint het. En straks na 4 uur is er nog altijd een kans om een golden ticket te winnen voor die avond bij QDJ Ulrike Douwers. En volgende week... Staan de deuren van het hart van Gert en James voor jou open. Want op woensdag 22 juli staat er dus een optreden van Gert en James gepland. Volgende week woensdag om 5 uur hier in Oostende.

dit is de zomer bij Q. Heerlijk toch, hè? Gitte uit Wingenen, die voelt de vibe ook hard. Die zegt, bijna weekend, ik kan niet wachten. Merci voor de goede muziek. Gitte, dat is keigraag gedaan. Hey, het is bijna 4 uur. Zometeen na 4 uur, dan is er uiteraard de Q-DJ Ulrike Douwers met een laatste kans op dat golden ticket voor het Sunsetconcert van Meteor nu zaterdag. Van mij krijg je nog een classic van Blue na deze kerel. Dit is Teddy Swims met Bad Dreams.

0: Planet Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
6: Goedemiddag, het is 4 uur. Je krijgt het nieuws van Serafien.
7: Goedemiddag. Code oranje voor droogte zal vooral de scheepvaart en de landbouw treffen. In alle provincies gelden er al oppompverboden op onbevaarbare waterlopen. En ook op sommige bevaarbare waterlopen, zoals de IJzer, geldt er vanaf vandaag een oppompverbod. En

0: Franse president Emmanuel Macron gezegd. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Intussen is de grote natuurbrand in het departement Drôme na 15 dagen onder controle. Daar brandde zo'n 4.400 hectare natuur af. En de halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal blijft voor spanningen zorgen. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek voert nadat de Argentijnse spelers de overwinning vierden met een controversieel spandoek. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. In de jaren 80 vochten de Britten en de Argentijnen daarover een oorlog uit, waarna de eilandengroep Brits grondgebied werd. Bij dat conflict kwamen bijna 1000 soldaten om. Mogelijk riskeren de Argentijnen nu een sanctie. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland aan zee, opnieuw iets frisser.
1: En er staan op dit moment 7 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de E40 richting Gent, tussen Erpenmeren en Merelbeke, moet je 17 minuten bijrekenen. Richting Antwerpen op de E17, tussen Waasmunster en Sint-Niklaas-West, 7. Brusselse Buitering, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 6 minuten langer. En tussen Strombeek-Bever en Jette, 5. Op de binnenring van Brussel ook nog aanschuiven tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren-Vierarmen, daar is het ook 5 minuten. Antwerpse Ring richting Nederland, tussen Le Grellelaan en Borgerhout, 6 minuten extra. En richting Brussel op de E40 tussen Merelbeke en Wetteren 5 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Ulrike Douwer.
1: De beats van Tomorrowland, die krijg je zometeen ook bij Q van Martin Garrix met Ed Sheeran. Hele goeiemiddag.

0: Van Martin Garrix en Ed Sheeran. I love this feeling. Martin heeft een afspraak. Morgenavond op het tweede grootste feestje van het jaar, Tomorrowland. Waarom het tweede? Ah, omdat de foute party van Q, dat is het grootste feestje van het jaar. Maximum. En zo is het 4:08 op donderdag 16 juli in de zomervakantie. Heel veel kindjes die zijn op kamp en daarom hebben wij deze zomer een kampkoerier. Wat die doet, die haalt de post op kamp en brengt die meteen dezelfde dag nog tot bij de ouders. Vandaag geschreven, vandaag bezorgd. Gisteren bracht hij de brief van Stella, 7 jaar, van op Girokamp in Essen, tot bij haar 2 mama's in Grembergen. En dat was inclusief een voorleesservice.
1: We hebben al leuke spelletjes gespeeld. Zoals Water in Bloem met Snoep. En het is vanavond feestje. En ik heb er zin in. En ik zie jullie morgen alweer. En het was warm slapen op het veldbed. Was goed, maar mijn bed thuis ligt lekkerder. Groetjes, Stella. Leuk, hè?
2: Heel leuk.
1: Wat doet dat met jullie?
2: Ja, dat is superleuk, hè? Ik had niet verwacht dat we een briefje gingen krijgen, dus het is zeker een verrassing.
0: Voilà, dat is de kampkoerier van Q die je net hoorde. Dus is jouw kind nog van plan om op kamp te gaan deze zomer, jouw zoon of dochter? Wil je graag een brief ontvangen via de kampkoerier? Je kan je daarvoor nog altijd inschrijven. Je doet dat via de app van Q Music. En net zoals op kamp spelen wij ook vandaag veel spelletjes in de show. Zoals Verras je terras en ook het wachten.

0: zomer in een nummer, absoluut. In deze Sorry Papi van Topic en Becky G.
1: All you hear is love. All you hear is love.
0: En jij krijgt elke dag van mij in All You Hear Is Love de keuze tussen twee artiesten. Niet op basis van hun muziek mag je een keuze maken, maar wel op basis van hun persoonlijkheid. Dus met wie van de volgende twee artiesten voel jij vandaag de beste klik? Artiest 1 heeft heel veel geld, heel veel exen en heel veel honden. Artiest 2 heeft ook veel geld, ook veel exen en veel katten. Voor welke artiest ga je vandaag? Laat maar weten in de Q-app. Artiest 1 veel honden, artiest 2 veel katten.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Zeker.
2: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
3: Pas opgestaan.
2: Al direct weer in slaap valt.
3: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
2: En maar kwijlen op zijn kostuum.
3: Ja, is dat normaal?
2: Nee.
3: Want slapen doet je in je bed.
2: Het is bedtijd.
3: Echt waar.
2: Tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Hey, like it. Yes.
1: All you hear is love.
0: Het volgende nummer hier bij Q Music wordt blind gekozen door Wesley uit Kortemark. Een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, spreek je met Wesley Ketos.
0: Dat is heel goed, je spreekt met Ulrike Douwer. Hoe was je dag vandaag?
2: Goed, zonnig. Ja, ik heb een hele dag gewerkt in de zon. Lekker, ja, mooi weertje.
0: Alright.
2: Aan de laatste dag.
0: Ja, oké. Okay. Ik dacht dat er nog iets ging volgen, maar op, nee. Ben je uitverteld?
2: Ja.
0: Je mag, hè. Je mag, hè. Nu dat je een keer op Q bent, Wesley. Maar ik heb vooral een vraag voor jou. Jij mag kiezen tussen twee artiesten. Artiest 1 is iemand met veel geld, veel exen en veel honden. En artiest 2, dat is ook iemand met veel geld, met veel exen, maar met veel katten in plaats van honden. Wie van de twee kies je?
2: Ik zou liefst wel de katten pakken.
0: De katten, waarom?
2: Ik ben zelf een kattenpersoon en ik heb zelf 3 katten en mijn poezen zijn, ja, dat zijn mijn kleine pintjes.
0: Ja.
2: Ik, ja, ze zijn mijn alles.
0: Ja, ik snap het. Ik ben ook eerder een kattenmens, dus ik denk dat ik hetzelfde als jou zou gekozen hebben. Maar natuurlijk weten we nog niet welke artiest daarachter zit. Hè. Ik zal eerst vertellen, artiest 1, die met de vele honden, die valt dus af. Dat was Robbie Williams. I just wanna feel real love, feel the home that I live. Vind je dat erg, dat het niet Robbie Williams is?
2: Nee.
0: Oké, okay. Dat is goed. Jouw match met artiest 2, dat is... En niemand minder dan Taylor Swift, Wesley.
2: Perfect.
0: Ja, is dat een goede keuze?
2: Ja, sowieso.
0: Ja, ze heeft ook 2 katjes, hè, en het zijn hele dure.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja, dus voilà. Ja, als ik kon, zou ik jullie nu op date sturen. Maar ik heb geen nummer van Taylor Swift, dus dat ga ik niet kunnen regelen. Dus ik hoop dat de plaat Shake It Off jou ook content maakt vandaag.
2: Zeker.
0: All right. Kijk goed, Wesley. Geniet nog van je dag. Merci om te bellen.
2: Ja.
0: Salukes.
2: Ja,

0: Yesterday, Today, Tomorrow. Voilà, exact dat. Yesterday, Today, Tomorrow. En over Tomorrowland. Heeft Serafine het zo meteen, maar eerst de Vlaamse redders komen met een opvallende oproep. Waarom?
1: Ja, die roepen mensen op om beter te leren zwemmen in open water. En dat komt door een groot aantal incidenten de voorbije weken. Redders raden onder meer aan om nooit alleen te zwemmen en af en toe naar een vijver te gaan. Zo leer je zwemmen over een lange afstand en leer je ook troebel water inschatten. Aan de kust vragen redders ook om waakzaam te zijn met kinderen en hen nooit alleen te laten. En het festival Tomorrowland neemt maatregelen tegen de droogte. Eerder raakte al bekend dat er vanwege dat brandgevaar geen vuurwerk zal zijn, maar ook op de camping gelden er strikte regels. Je mag bijvoorbeeld zelf niet barbecuen tussen de tenten. En er zijn kleine gasbranders zijn ook streng verboden. Morgen begint Tomorrowland. Voor veel festivalgangers is het nu dan ook al uitkijken naar die mainstage. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland. Dan zie je opnieuw iets frisser.
0: En op dit moment 3 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de E40 richting Gent is het aanschuiven tussen Erpenmeren en Merelbeke. Daar doe je 21 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout verlies je 12 minuten. En op de E40 richting Brussel tussen Zwijnaarden en Wetteren is het 11 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dat kan. Dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.

0: Christel is een trotse mama. De mama van Laura, zegt ze. Ze staat op Tomorrowland te werken als EHBO'er dit weekend. Dikke, trotse groetjes.
1: Bluff en Beauty 2026. De verkiezing van de knapste kwispelaars aan het Q Beach House.
0: Ja, volgende week niet alleen schone mensen in het Q Beach House, maar ook hopelijk veel schone hondjes. Het is al binnen exact 1 week hè, dat we dat gaan doen. Tussen 4 en 7 volgende week donderdag. Als je hier niet fysiek geraakt in het Q Beach House, we gaan proberen om de hondjes zo goed mogelijk in beeld te brengen, zodat je kan meekijken naar al dat schoons. De vakjury is geregeld ondertussen. We zijn op zoek gegaan naar 3 bekende hondenliefhebbers in Vlaanderen. En de eerste, die hoor je zo dadelijk in de show.
2: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Met wat zout en een kwakske mayonaise.
1: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende.
3: Maximum Summer.
4: Q Music.

0: dienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
0: Q Music. Q, yeah. Maximum Sound.
3: Q Music.

0: tellen af of we tellen waf naar Blaf & Beauty.
1: Blaf & Beauty 2026.
0: Nog maar één week, want volgende week donderdag dan is er de tweede editie van Blaf & Beauty. We hebben een jury samengesteld en het eerste jurylid dat is... Ellen Callebaut, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hi. Oh. Oh, ik zie Billietje bij jou in beeld.
2: Ja, hij wou er zo graag bij zijn.
0: Oh, ik zie het. Hoe gaat het met jullie?
2: Goed, wat goed. En met u?
0: Goed, goed. Ja, ik ben heel excited voor wat komt volgende week donderdag.
2: Ja, ik ook. Zo leuk. Ik heb er zoveel zin in.
0: Oh, dat is kei leuk. Ja, iedereen die naar de verhulsjes kijkt, die weet natuurlijk dat jij een grote hondenliefhebster bent. Maar hoe is het eigenlijk begonnen bij jou?
2: God, bij mij is dat eigenlijk nog maar sinds Leo en Marcel. Wij waren eigenlijk op zoek naar waakhonden voor in ons tuinkerken. En ja, dat zijn, ik ben er zo verliefd op geworden dan. En sindsdien kan ik me geen leven meer voorstellen zonder hond.
0: Ja, jij was toch geen kattenmens vroeger of ben je geshift?
2: Nee, want ik ben zelfs allergisch aan katten. Dus ik heb echt een kattenallergie. Dan begin ik echt te niezen en te weren en te hoesten. Dus nee. Ik had vroeger gewoon geen tijd voor huisdieren. Dus,
0: Oké, en nu ben je helemaal verkocht.
2: Ja, die kan ik niet meer zonder.
0: Ja. Als jurylid natuurlijk, waarop ga je volgende week letten bij onze honden?
2: Oh, ik vind het zo moeilijk, want ik vind alle honden mooi. Echt, ik vind alle honden zo knap. Dus ik ga het echt heel moeilijk vinden. Dus maar misschien gewoon de blik, de manier van doen dan. Want gewoon beauty. Ik vind iedere hond mooi. Dus het zal een hele moeilijke worden.
0: Ah, wel. Ja, we gaan ergens een selectie moeten maken. Hè. Ik dacht bij jou misschien, ja, omdat je zo... Je hebt al wat leibanden ontworpen en zo voor honden. Misschien zo de fashion, als ze iets aan hebben... Dat zou misschien iets voor jou kunnen zijn.
2: Dat is misschien wel een goed idee. En als ze dan nog een leiband van mij zelf aan hebben, ja, dan helemaal. Dan maken ze nog meer kans.
0: Dat snap ik. Nu gaat iedereen dat nog snel gaan halen, denk ik, om Blaf & Beauty te winnen. Iedereen kan zich trouwens nog inschrijven. Hè. Als jij thuis een hond hebt zitten, doe dat zeker. Volgende week donderdag worden de finalisten hier uitgenodigd. Ik heb nog niet Billietje gezien, dat die zich heeft ingeschreven. Maar zou het iets voor jouw hond zijn?
2: Ik zit in de jury, dus dat gaat niet. Hè. Ik zou sowieso, ik vind natuurlijk eigen kind schoon. Dus ik zou niet objectief kunnen jureren als Billy erin zit. Dus helaas, Billy doet niet mee volgende week.
0: Maar potentieel, zou die dat goed doen? Stel dat hij wel mag meedoen?
2: Die zou alle wedstrijden winnen.
0: Het is echt eigen kind, schoon kind. Ik snap het volledig.
2: Oei, is ook heel dominant, precies.
0: Nee, hoe meer hond in beeld, hoe beter. Dat gaat volgende week alleen nog maar meer van dat zijn. Nog één laatste vraagje. Weet Gert en de familie al dat jij volgende week in de hondenjury zit?
2: Ja, nee, ik heb dat nog niet verteld. Ik moet dat eigenlijk nog vertellen. Dus ik zal dat misschien straks eens doen.
0: Dat is goed, ben wel benieuwd wat hij daarvan gaat vinden. En je mag hem ook altijd meebrengen, hè, als hij zin heeft om hier een cocktail te komen drinken op het terras van het Q Beach House.
2: Altijd welkom. Ik kan hem misschien overtuigen met een cocktail, inderdaad.
0: Ik heb ook zo die indruk, ja. Ellen Callebaut, jurylid van Blaf & Beauty. Bij deze is dat officieel bekendgemaakt. We zien elkaar volgende week hier in Oostende. Heel graag tot dan. Merci, hè.
2: Tot volgende week.
0: Dada.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit is voor jou, Juste, met Just a Little.

0: Ik vind het heel straf om te lezen, net als jij misschien vandaag, dat Celine Dept, de YouTubester en influencer, gisteren Shakira ontmoet heeft tijdens een concert van haar. Celine die mocht zelfs met de WK-bal vast meelopen met Shakira tijdens dat concert. Dus Celine, dat is een meisje dat hier ooit in Oostende is geboren en getogen, die ontmoet gewoon op korte tijd Ronaldo en Shakira. Dat is ongelooflijk straf. Goed bezig.
1: Win een golden ticket voor het Sunset Concert van Meteor.
0: En jij kan nu zaterdag Meteor ontmoeten tijdens het eerste Sunset Concert. Met een golden ticket wordt dat zelfs nog onvergetelijker. Morgen krijgt iemand van mij dat golden ticket. Voorlopig is dat Zina uit Boom. Zij heeft maandag meegespeeld met de wedstrijd. En ik zie dat ze mij net een WhatsAppje heeft gestuurd.
2: Hey Ulrike, met Zina hier. Het is weer al bijna 5 uur, dus dat wil zeggen dat mijn stressniveau weer al op de proef wordt gesteld. Ik vind het kapot spannend en ik kan alleen maar hopen dat niemand mijn record gaat verbreken en dat dat ticket in mijn pocket is. Hopelijk tot zaterdag. Ciao, ciao.
0: Ja, liefste Zina. Ja, ze heeft dat supergoed gedaan. Hè. Maandag, haar tijd was 10 seconden en 50 honderdste. Zolang niemand sneller doet dan zij, dan krijgt zij dat golden ticket. Maar ja, er zijn nog 2 spelmomenten, hè. Vandaag en morgen. Dus denk jij dat jij sneller dan Zina een grote hit van Meteor kunt herkennen? Waag je kans, stuur golden ticket in de Q-app.

0: from summer.
1: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Q Sounds.
1: With you. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Goedemiddag, het nieuws van 5 krijg je van Serafien.
3: Goedemiddag. De Vlaamse Reddingsfederatie roept mensen op om te leren zwemmen in open water. Aanleiding zijn de incidenten van de voorbije weken. Gisteren kwam een man van 44 nog om in Knokke-Heist nadat hij in zee in de problemen kwam. Je hoort de Vlaamse Reddingsfederatie.
4: Ga niet alleen gaan zwemmen. Leer specifiek trainen in open water. Want zwemmen in een zwembad is gemakkelijk. Je hebt helder water, warm water. En per 25 meter meestal heb je een muur. Maar als je in open water zwemt, ja, heb je niet na elke 25 meter een rustpauze. Maar als iedereen zou kunnen drijven in een ster, dat kan je in principe zelfs niet verdrinken. Als je gewoon draait op je rug, je armen en benen spreiden, je hoofd achterwaarts kantelen en dan blijf je gewoon drijven.
3: Redders vragen ook aan ouders om je kind nooit alleen in de zee te laten.

0: weer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
1: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. En de halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal blijft voor spanningen zorgen. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek voert nadat de Argentijnse spelers de overwinning vierden met een controversieel spandoek. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. In de jaren 80 voerden de Britten en de Argentijnen daarover een oorlog uit, waarna de eilandengroep Brits grondgebied werd. Bij dat conflict kwamen bijna 1000 soldaten om. Mogelijk riskeren de Argentijnen nu een sanctie. En het festival Tomorrowland in Boom neemt nog eens extra maatregelen tegen de droogte. Eerder raakte al bekend dat het festival dit jaar geen vuurwerk mag gebruiken, maar ook op de camping gelden er strikte regels, vertelt collega Demi van den Ede van op Tomorrowland.
2: Gasbrandertjes, die mag je niet meenemen, ook niet gebruiken uiteraard. En van die kleine barbecue'tjes waar je dan zelf tussen je tentjes wat vlees op kan bakken, dat mag ook niet, omdat het gras er eigenlijk nu al vrij dor bij ligt. Er zijn wel barbecues van de organisatie zelf waar je dan je vleesjes op kan gaan bakken en daar staan mensen met een brandblusser bij, voor mocht het fout lopen.
1: Tomorrowland begint morgen, dan wordt ook de mainstage onthuld. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder ook, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser.
3: Momenteel 3 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de E40 richting Gent moet je aanschuiven tussen Erpenmeren en Merelbeke. Daar komen 25 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout 17 minuten. En op de E40 richting Brussel tussen Sint-Nijs-Westrem en Wetteren 10 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven op onze snelwegen, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
4: Ulrike Douwer.
3: De strijd voor Meteor ligt volledig open. En met strijd bedoel ik de strijd om

0: zaterdag. Zon, zee en meteoor.
1: Win een golden ticket voor het Sunset Concert van Meteor.
0: Dat eerste concert komt eraan zaterdagavond om 8 uur. Je bent super welkom. Je kan vandaag en morgen nog meespelen voor dat golden ticket. Dan krijg je hele goede plaatsen voor jou en drie vrienden. Een overnachting met jullie gezelschap, eten en drinken. En ook nog een paar leuke extraatjes. Een hele goede middag. Dag Melissa uit Zwalm.
2: Hallo.
0: Hallo. Als ik het goed begrepen heb, dan ben je niet thuis op dit moment. Waar ben jij?
2: Klopt. Ik ben met mijn kindjes bij mijn vaste kapster.
0: Oké. Okay, wie wordt er gekapt op dit moment?
2: Mijn oudste dochter Fleur.
0: Oké. Okay, en welke koepen gaat ze nemen?
2: Ze is daar een vroetje een beetje bij knippen.
0: Ah ja. Hing het al te veel voor de ogen?
2: Ja, redelijk.
0: Ik snap het. In de zomer groeit je haar ook veel sneller. Hè? Ik heb dat zelf ook al vastgesteld. Maar zwart, we wijken af. Je was sowieso al van plan om naar het Sunset Concert van Meteor te komen met je gezin. Waarom willen jullie er sowieso bij zijn?
2: Wij zijn alle drie, ik en mijn twee dochters, en de papa moet maar meedoen, grote fan van Meteor. Wij zijn in de paasvakantie naar Meteor gaan kijken in het Capitool, maar mijn oudste dochter lag toen in het ziekenhuis, was zwaar ziek. Dus we dachten, we maken het goed, we gaan in Oudenaarde naar de bierfeesten. Hij komt daar optreden, juist het uur, om 11 uur dat hij moest optreden, hebben ze alles afgelast in verband met de storm.
0: Ja.
2: En het was afgelopen maandag haar 8e verjaardag en we dachten haar te verrassen door haar nu zaterdag sowieso mee te nemen naar Oostende, naar het concert van Meteor.
0: Ja. Oké, dus voorlopig heeft Meteor jullie nog niet heel veel geluk gebracht. Maar we gaan daar proberen verandering in te brengen. Ik leg het spel nog eens eventjes uit. Jij vertrekt zo meteen op de dijk van Oostende. Jij komt dichter en dichter bij het Sunset Concert van Meteor. Die is een grote hit aan het zingen. Jij moet mij de titel kunnen zeggen. Als je de titel weet, dan roep je stop. Dan stoppen we jouw tijd. Degene die deze week de snelste is, die krijgt dat golden ticket. Voorlopig staat Zina nog altijd aan de leiding met 10 seconden en 50 honderdste. Ben jij klaar om dat sneller te doen?
2: Ja, ik ga proberen. Ik ga mijn best doen.
0: Voilà. De tijd begint als ik start zeg en jij roept stop als je de titel weet. Veel succes.
2: Ja.
0: 3, 2, 1, start. Jij riep stop. Welke titel?
2: Nachtregen.
0: Nachtregen, dat is correct. Dat is correct. Dat is al goed. Maar hoe snel heb jij het gedaan? Wat denk je zelf?
2: Het is moeilijk te zeggen, want de tijd gaat echt rap, hè.
0: Ja.
2: Ik hoop sneller.
0: Liefste Melissa, ik heb hier afgeklokt op... 12 seconden 59 honderdste.
2: Oh, nee.
0: Jezus,
2: ja,
0: net
2: snel.
0: Ietsje trager dan Zina.
2: Ja.
0: Kijk, dat wil zeggen, geen golden ticket voor jou. Maar ik hoop jullie natuurlijk gewoon wel te zien zaterdag in het publiek.
2: Zeker. Alright. Je mag het verwachten.
0: Dat is goed. Melissa, je was een hele fijne kandidaat. Dank je wel om mee te spelen. Succes met het vroegroeken en tot zaterdag, hè.
2: Ja, dank je wel.
0: Salut. Tot zaterdag.

Een nachtregen van Meteor. Morgen dus nog één kans voor jou om dat golden ticket te scoren. Zometeen een nieuwe song in Repeat of Niet. Want de nieuwe song van Marshmello die heeft vanmorgen 10 op 10 gehaald. No.

0: Another Drink, die heeft dus 10 keer op rij gesmaakt voor jou. Dat is duidelijk geworden. Straks krijg je nieuwe muziek van een DJ-duo uit Amsterdam.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Ik zoek altijd af. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op zaterdagavond. Het Q Sunset Concert van Meteor. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app. Q
2: Music. Maximum Summer.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Knaldi! Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
8: Help me go home.
7: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
9: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.

0: van Lost Frequencies.
1: Repeat of niet?
0: Jij bent aan zet en jij beslist wat er met het volgende nummer gaat gebeuren. Het is een nieuw nummer van Criss Cross Amsterdam. Dat is een DJ-duo uit Amsterdam. Ze hebben al veel grote hits gescoord, waaronder deze.
2: Ik wil dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnt.
0: Vluchtstrook. De vraag is, kunnen ze daar nog een hit aan toevoegen? Het is een samenwerking met Willy William. Die ken je van dit. Van Trompetta. En, alsof dat nog niet genoeg was, ook nog een vleugje Brazilië in de vorm van Luisa Sonza. Dus er heeft heel veel volk aan meegewerkt. Is dat de moeite waard? Repeat of niet? Mag je laten weten in de Q-app. En zet erbij waarom.

0: Salavi, baby.
1: Mai, oh mai, inderdaad, ja. Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. Voor de eerste keer zat dit nummer in repeat of niet. Bert uit Ichtegem, die is van, die stuurt een repeat. Sarah uit Gent, repeat, wat een vakantiemood. Voor Tine uit Lint is het een niet. Voor één keertje is het mijn ding niet, die my oh my. En Jasper uit Genk, die stuurt ook nog een repeat. Deze song geeft good vibes. Songs waar ze sexy in zingen zijn altijd toppertjes. Oké, dus dat zetten we bij repeat voor jou, Jasper. En dan zie ik dat de repeaten overduidelijk in de meerderheid zijn. Dus de song mag doorgaan. Je hoort het nummer vanavond opnieuw. Rond 20:20 in de show van Jore Linssen. Wij gaan ons ondertussen klaarmaken om één of misschien wel twee terrassen te verrassen. Dat doen we elke donderdag, verras je terras. Dus de mensen die hier nu in het beachhouse zitten, even de vingers kruisen. Misschien krijg je een gratis drankje.

0: van Rosalind. Zeg, we hebben weer iets te vieren, hoor. Want, Serafine, de 12e etappe van de Tour is net afgelopen. En wie heeft er gewonnen?
1: Ja, het is een hat-trick voor Tim Merlier. Hij was de beste in de massasprint. En hij was sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. In die finale was er ook wel een massale valpartij. Onder meer de Colombiaan Fernando Gaviria. Net als de ritwinnaar van gisteren, Soren Werenskjold, waren daarbij betrokken. De Sloveen Tadej Pogacar, die blijft leider. En de Vlaamse redders dan, die roepen mensen op om beter te leren zwemmen in open water. Aanleiding is een groot aantal incidenten de voorbije weken. Gisteren kwam een man van 44 nog om in Knokke-Heist nadat hij in de zee in de problemen kwam. Redders raden aan om nooit alleen te zwemmen en om ook af en toe naar een vijver te gaan. Zo leer je zwemmen over een lange afstand en leer je ook om troebel water in te schatten. Aan de kust vragen redders ook om waakzaam te zijn met kinderen en om hen nooit alleen te laten.
0: Ja, dat is een belangrijke boodschap, inderdaad. Voor het weer gaan we naar weerman Jonas. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond, Ulrike.
0: Dag Jonas. Welk weer krijgen we nog vanavond?
2: Vanavond blijft het droog met nog redelijk wat zon. En het is warm en nu de temperatuur rond 30 graden. Aan de kust 22 graden. Vanavond gaat het dan langzaam afkoelen. En vannacht gaan we dan naar minima rond de 15 graden. Dus in Vlaanderen droog weer. In het zuiden van het land, in Wallonië, daar zijn er een paar buien actief. En ook morgen houden we die tweedeling aan. Hè. Dus in het zuiden van het land, in de Ardennen, daar is het morgen wisselvallig met een paar regenachtige buien. Misschien zelfs kans op onweer daar, terwijl het in Vlaanderen gewoon droog blijft. Met een afwisseling van zon en wolken. En morgen toch geen tropische maxima meer. Hè. Dus morgen halen we in Vlaanderen temperaturen van zo'n 6, 27 graden. 22 graden wordt het aan zee. Dus morgen zijn we dan die grote hitte kwijt. En in het weekend nog wat koeler, wat aangenamer, denk ik, voor de meeste mensen. Met dan temperaturen op zaterdag rond de 23 graden. En zondag rond de 22 graden. En zaterdag dan gaan we met veel bewolking starten. Dus dan een grijze start. Maar in de loop van de namiddag dan komt de zon er wel door, blijft ook droog. En zondag krijgen we afwisselend zon en wolken en ook dan helemaal droog weer.
0: Voor mij is dat helemaal helder. Dankjewel, Jonas. We horen elkaar morgen opnieuw. Tot dan.
2: Tot morgen.
0: Eens kijken hoe druk het nog is onderweg. Er staan op dit moment 4 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de E40 richting Gent tussen Erpenmeren en Merelbeke, daar moet je 23 minuten bij rekenen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout 17 minuten. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Deurne en Berchem, daar is het 10 minuten langer. Dan nog richting Antwerpen op de E17. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum is het 10 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Gaan we zo meteen school zeggen of niet? Spannend. Q Music.
3: Maximum Summer. Ulrike Douwer.

0: Save My Love van Kygo.
1: Verras je terras.
0: En nu is het tijd voor een tractatie. Of tenminste, als je ergens op een terras zit in Vlaanderen. Of hier op het terras van het Q Beach House. Want als de kandidaat van Verras je terras zo meteen 3 vragen juist kan beantwoorden, dan wordt ook het terras hier in Oostende volledig getrakteerd. En goedemiddag, dag Cato uit Borgerhout.
2: Hallo.
0: Hallo. Jij zit daar goed, zie ik op beeld, maar waar zit jij ergens?
2: Ik zit daar bij Publico in Brussel.
0: Op het terras van de Publico in Brussel. Is daar een beetje plezant al?
2: Ja, dat is hier heel leuk.
0: En met wie ben je daar?
2: Ik ben hier met mijn collega's.
0: Met je collega's. En welke drankjes zijn er al op tafel gepasseerd?
2: Ik ben momenteel een Hugo Spritz aan het drinken, maar de rest van hun glazen zijn momenteel redelijk leeg.
0: Ah, die zijn aan het wachten op dit moment. Ik snap exact. Het volledig. Er hangt veel van af, hè, Cato. Dus jij gaat zo meteen spelen voor een extra rondje op onze kosten. Maar, dus ook hier kan er getrakteerd worden, daar bij jou kan er getrakteerd worden. Dus we gaan het zo meteen meemaken over een paar minuutjes. Dus ik stel voor, hou nog een beetje dorst, zelf ook over voor straks. Goed?
2: Oké, dat is goed.
0: Tot zo.
1: Wat heeft Steffi Merci met rode kool?
3: Niet over hebben, want dat is zwaar uit de context getrokken.
4: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben we haar uitgenodigd.
3: Dat is supercool, want dat is een droom van mij.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
3: Ja, schandalig. Dat is niet waar. Dan moet je even opnieuw zoeken.
1: De 10 meest gegoogelde vragen.

0: with you. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Blijft het vanavond bij VTM nog vrij gezellig met die nieuwe vrijgezellen in B&B Zoek Lief? Bij VTM 2 is het maar al te gezellig met dat schoonvolk op de toog in Coyote Ugly. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Het is 17:15.
1: Verras je terras.
0: Op een terrasje zitten om 17:15 op een donderdag, dat is leuk. Op een terras zitten dat getrakteerd wordt, dat is nog leuker. Dat gaat misschien nu wel gebeuren met Liefmans en Liefmans 0.0. Vandaag ligt die verantwoordelijkheid op de schouders van Cato uit Borgerhout. Zit jij nog steeds op het terras van Café Publico in Brussel?
2: Ja, ik zit hier nog altijd met mijn collega's.
0: Super, dan gaan wij spelen met jou. Zometeen krijg je 3 vragen. Hoe meer je juist antwoordt, hoe meer er getrakteerd wordt. 1 juist antwoord, dan wordt jouw tafel in Brussel getrakteerd. Dan gaan jouw collega's al blij zijn. Bij 2 juiste antwoorden, dan wordt het volledige terras van waar jij zit, Café Publico, getrakteerd. Dan gaan er nog meer mensen blij zijn. Maar als je echt iedereen wilt blij maken vandaag, Cato, 3 keer juist antwoorden, dan wordt ook het terras van het Q Beach House hier in Oostende getrakteerd. Hoe gaat het met de stress?
2: Toch wel redelijk hoog, maar ik ga heel hard mijn best doen.
0: Ik zie het. Ik voel het aan alles. We gaan gewoon voor die 3 op 3. Veel succes. Hier komt vraag 1. Cato, hoe zeg je strand in het Spaans?
2: Playa.
0: Playa, dat is correct. Oké. 1 is binnen. 1 is binnen. Jouw tafel in Brussel wordt al sowieso getrakteerd. Maar het kan ook beter. Vraag 2. Vraag 2. Kom aan. Noem 1 van de 2 landen die zondag in de finale staan van het WK voetbal.
2: Argentinië.
0: Ja, 2 juist. 2 juist. 2 juist. Het Q Beach House is al applaus aan het geven op dit moment.
2: Zalig.
0: Maar er is nog een 3e vraag en dan is het binnen ook voor hier in Oostende. Cato.
2: Oké. Okay.
0: Vul dit liedje aan.
2: Geef me een kus.
0: Cato, ik denk dat iedereen van jou houdt. Het was helemaal correct, jouw aanvulling, Cato. Het was helemaal juist. Het was helemaal juist. Niet twijfelen. Niet twijfelen. Geef me een kus. Nee, jong, nee, jong, je hebt het gedaan. Iedereen wordt getrakteerd. Het Q Beach House gaat loco.
2: Zalig.
0: En daar ook in Brussel, veronderstel ik?
2: Ja, ja, zeker en vast. Iedereen is heel enthousiast.
0: Dat is heel fijn. Wat een manier om deze donderdag mee af te ronden. Goed gedaan. En school,
2: dankjewel,
0: zou ik zeggen. Scholletjes. Da-da, dag, Cato.
2: Dankjewel. En school ook daar. Daar.
0: Ja, dat zal zeker geen probleem zijn.
3: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.

Château uit Borgerhout heeft ervoor gezorgd dat twee terrassen getrakteerd worden. Iedereen blij, zo heb ik het graag, uiteraard. Alleen, ja, ik weet niet, kan er iemand een drankje naar de DJ brengen? Nee? Niemand?

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
4: Goedenavond, het nieuws van 6 krijg je van Serafien.
5: Goedenavond. Een hat-trick voor Timmerlier in de Ronde van Frankrijk. Hij was de beste in de massasprint en was sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. In de finale was er ook wel een massale valpartij. Je hoort een tevreden ploegbaas Jurgen Fauré.
6: Het was zoals altijd heel fair. De sprint kwam er van de val, maar het was echt lastig werk. Het toont echt wel dat de ploeg er volledig voor hing en er ook volledig in gelooft. En er is natuurlijk veel gewicht op onze schouders. Het is geen gemakkelijke rit. Tim heeft het goed overleefd. Het is eigenlijk wel de snelste.
5: De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider. De Vlaamse Reddingsfederatie roept mensen op om te leren zwemmen in open water. Aanleiding zijn de incidenten de voorbije weken. Gisteren nog kwam een man van 44 om in Knokke-Heist nadat hij in zee in de problemen kwam. Je hoort de Vlaamse Reddingsfederatie.
7: Ga niet alleen gaan zwemmen. Leer specifiek trainen in open water. Want zwemmen in een zwembad is gemakkelijk. Je hebt helder water, warm water. Per 25 meter meestal heb je een muur. Maar als je in open water zwemt, ja, heb je niet na elke 25 meter een rustpauze. Als iedereen zou kunnen drijven in een ster, dan kan je in principe zelfs niet verdrinken. Als je gewoon draait op je rug, je armen en benen spreiden, je hoofd achterwaarts kantelen en dan blijf je gewoon drijven.
5: Redders vragen ook aan ouders om je kind nooit alleen in zee te laten. In Brussel zijn de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw officieel geïdentificeerd. Dat bevestigt de arbeidsauditeur. Hun families zijn gisteravond op de hoogte gebracht. 2 arbeiders zijn nog altijd in levensgevaar. Over de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Dat onderzoek loopt volop.

0: gebruikt mag worden. Maar ook op de camping gelden er strikte regels, vertelt collega Demi van den Ede van op Tomorrowland.
1: Gasbrandertjes, die mag je niet meenemen, ook niet gebruiken uiteraard. En van die kleine barbecue'tjes waar je dan zelf tussen je tentjes wat vlees op kan bakken, dat mag ook niet, omdat het gras er eigenlijk nu al vrij dor bij ligt. Er zijn wel barbecues van de organisatie zelf waar je dan je vleesjes op kan gaan bakken en daar staan mensen met een brandblusser bij, vermocht het fout lopen.
0: Tomorrowland begint morgen, dan wordt ook de mainstage onthuld. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minimaal tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maximaal tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui.
2: Momenteel 4 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de E40 richting Gent tussen Erpenmeren en Merelbeke is het 18 minuten langer. En tussen Sint-Agatha-Berchem en Ternat verlies je 13 minuten. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout is het 12 minuten langer. En richting Antwerpen op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost verlies je 11 minuten. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Nee, ik ben niet zat. Ik heb een Liefmans 0.0 gekregen van een hele lieve luisteraar.
3: Ulrike Douwer.
2: Wil jij meespelen met het wachtwoord en cocktailglazen winnen van Q? Stuur dan nu wachtwoord in de Q-app, dan speel je straks mee.

0: Roma, Roma, ma Gaga.
1: Over our toxic romance. Lady Gaga.
2: Het wachtwoord.
1: Elke avond maak je kans op Q-cocktail of mocktailglazen door mee te spelen met het wachtwoord. Vandaag speelt Fien uit Ninove. Goedenavond.
3: Hallo, dat is Ulrike.
1: Dag Fien. Je hebt een hele spannende dag gehad vandaag, want je hebt gesolliciteerd. Hoe is het gegaan?
3: Klopt. Wel goed, denk ik, want ik mag toch volgende week een proefdag gaan draaien. Oh. Dus ik hoop dat dat goed komt.
1: Ja, kei goed. Ja, dan heb je sowieso een goede indruk gemaakt. Ja.
3: Ik hoop het, ja.
1: Weet je al wat je dan moet doen op de proef? Wat je moet bewijzen?
3: Ja, het is in een bakkerij, dus ik moet zo wat meedraaien in de winkel en mensen bedienen. Dus ik denk wel dat dat goed gaat komen.
1: Ja, oké, super. Heb je dan vandaag, tijdens deze spannende dag, een beetje de actualiteit kunnen volgen?
3: Nee, eigenlijk niet. En zelfs al een tijdje niet, want ik heb eigenlijk vooral het WK gehoord.
1: Ah ja.
3: Voor de rest niet echt.
1: Ga eens kijken, zit er een vraag in van het WK? Nee, vandaag niet, helaas. Kijk, misschien komt het goed. Fien, misschien komt het goed. We gaan er gewoon aan beginnen. Drie vragen per juist antwoord verdien je een tip. En met die tips kan jij het wachtwoord kraken. Let's go.
3: Ja.
1: Vraag 1. De Belgische Nationale Luchtvaartmaatschappij krijgt een nieuwe CEO. Hoe heet onze Belgische luchtvaartmaatschappij? Wat is daar de officiële naam van?
3: Brussels Airlines, zou ik zeggen.
1: Dat is helemaal correct. Hey, jouw eerste tip is lucht. Lucht. Vraag 2. Van welke filmreeks kondigden Adil El Arbi en Bilal Fallah vanochtend het derde deel aan, ook al gaan ze die film niet zelf regisseren?
3: Patsers.
1: Hey, zeg, voor iemand dat de actua niet volgt, gaat dat hier wel heel vlotjes, hè? Ha. Fien, jouw tweede tip heb jij verdiend. Dat is vuur. Lucht en vuur. Vraag 3. Tim Herlier die scoorde vandaag een hat-trick in de Ronde van Frankrijk. Hoeveel ritzeges won hij al in totaal met die hat-trick?
3: Oh, dat weet ik niet. Nee, pas.
1: Geen gokje, getal?
3: 3.
1: Dat is juist.
3: Oh.
1: Ja, een hat-trick is altijd 3, dus jij verdient de derde en laatste tip. En dat is mand. Mand. Dus Fien, lucht, vuur en mand, wat is het wachtwoord?
3: Oh my god.
1: En wat denk je? Of aan wat denk ik? Wat heb ik opgeschreven op mijn papiertje? Ah, maar ja, tuurlijk. Amai, Fien, je hebt dat echt schitterend goed gedaan.
3: Dank je.
1: Je was er zelf zo wat van verbaasd.
3: Ja, ik schiet er zelf van.
1: Kijk, je hebt het helemaal zelf gedaan. Cocktailglazen of mocktailglazen? Wat drink je het liefst als je echt mag kiezen?
3: Mocktail, want ik drink niet zoveel.
1: Ah, voilà. Oké. Dan kan jij deze zomer lekkere mocktails maken dankzij het wachtwoord luchtballon. Kijk, ik wens je heel veel succes met jouw proefdag volgende week. Ik ga superhard duimen. En dit pakken ze jou
3: super,
1: sowieso niet meer af.
3: Hè.
1: Dus ik denk dat dit geluk gaat brengen voor de toekomst.
3: Inderdaad.
1: Fien, dankjewel. Tot later. Bye-bye.
3: Salut.
2: Dit is deze week

0: als je al een klein beetje Maarten en Dorothee mist, dat zou kunnen. Ze zijn terug, sort of, in een vakantievorm. Meer daarover na Zara Larsson en Thomas Gray.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwakske mayonaise.
2: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende.
3: Maximum summer.
4: Q Music.
5: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
6: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe!
10: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2.

0: Rumours van Thomas Gray. Eventjes geen Maarten en Dorothee in de ochtendshow, maar er is wel dit.
1: Maarten en Dorothee stellen de 10 meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf.
0: Yes, terwijl zij genieten van wat vakantie, kan je wel luisteren naar hun podcast. Je hoeft ze dus niet volledig te missen, want er zijn ook nieuwe afleveringen van die podcast, de 10 meest gegoogelde vragen. De eerste aflevering, die is er sinds vanmorgen. Dat is er eentje met Steffi Merci. En er is iets met haar schoenen en met haar schoenmaat. Ik probeer het zelf nog een beetje te begrijpen, maar misschien moet je eens meeluisteren.
2: Welke schoenmaat heb je?
3: Die heb ik eigenlijk nog nooit gezegd en ik schaam me daar ook heel erg voor.
2: Je hebt toch normale voeten bij je lengte?
3: Ja, maar ik koop dus een 36, maar in bowlingschoenen kun je niet cheaten.
4: Mm-hmm.
3: En daar heb ik een 33.
4: Dat is klein.
2: Hè, maar hoe cheat je dat nu? Want je hebt een soort van loafers aan, maar hoe kun je, dan zijn die toch te groot?
3: Ja, ik doe altijd eigenlijk dit met mijn voeten.
4: Ja, maar dat is echt niet goed, hè?
2: Nee, want je spant echt... je toch ook heel je been dan toch op,
4: nee,
2: om je voet
4: goed,
2: zo te houden? Niet?
4: Nee, dat is niet goed. Je moet ermee stoppen. Nee,
2: maar
4: je bent nog jong.
2: Zijn vaderhart spreekt nu.
4: Nee,
2: hè? Jonge kinderen met schoenen.
4: Dat ga je niet volhouden, ze, van die te grote schoenen dragen de godganse dag.
0: Nee, ik snap het nog altijd niet. Snap jij het wel? Maar er is dus iets met, ja, dat je dus 3 maten groter of kleiner kunt dragen volgens Steffi Merci. Volgende week is er een nieuwe aflevering zelfs al van de podcast met een nieuwe gast. En dat dus nog heel de zomer lang. Dus je hoeft Maarten en Dorothee absoluut niet te missen. En dit mag je in de zomer ook niet missen. Hè. Af en toe eens langsgaan aan de bar samen met Shaboozie.

0: Everybody getting tipsy at the bar. Ja, dat is wat er gebeurt als je verras je terras doet op donderdag. Hè. Ondertussen is het 6:30. Serafine, het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering, komt met een redelijk zorgwekkend onderzoek. Waar waarschuwen zij voor?
1: Ze zeggen dat er ook in ons land al maar vaker natuurbranden zullen voorkomen. Dit jaar zijn er al 71 van die natuurbranden geweest. Dat is trouwens meer dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Dat waren er toen 62. Vooral Vlaanderen is bijzonder kwetsbaar. En opvallend, zo'n 95% van alle branden ontstaat door mensen. Het is dus belangrijk om aan preventie te blijven doen. En dan vreugde bij Tim Merlier en Soudal Quickstep. Merlier pakte in de Ronde van Frankrijk zijn derde ritzege. Hij won de 12e rit in de massasprint. Hij was sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. In de finale was er helaas ook wel een massale valpartij. Onder meer onze landgenoot Jenno Bergmoes moet vrezen voor een sleutelbeenbreuk. De Sloveen Tadej Pogacar die blijft leider. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minimaal tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maximaal tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui.
0: Op dit moment 6 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke verlies je een kwartier. Op de Brusselse buitenring tussen Strombeek, Beveren en Jette is het 11 minuten langer. Op de binnenring van Brussel tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuur Vierarmen 5 minuten. Richting Brussel op de E19 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid 6 minuten. Antwerpse ring richting Gent tussen Le Grellelaan en de Kennedy-tunnel 5 minuten. En richting Nederland ook nog tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout 5 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Ulrike Douwer.

0: van Sabrina. Sabrina Timmerman. Sabrina Carpenter.
1: Hot. Or cold.
0: Vandaag begint het eerste weekend van Tomorrowland met het eerste feestje op The Gathering. Dat is op de camping, maar op Tomorrowland mag je eigenlijk niet camping zeggen, want het is meer dan dat. Het is Dreamville. Morgen is er dan die eerste volledige festivaldag met de reveal van de mainstage. Die is elk jaar zo prachtig. Ja, behalve vorig jaar natuurlijk, dan was er die mainstage in mineur door de brand. Dit jaar zal er sowieso geen vuurwerk zijn op Tomorrowland. Door de droogte is er een vuurwerkverbod. Er is daarnaast ook nog het festival Doer dit weekend. Dat is een beetje verder weg. Dat is een beetje zwaar, dat festival. Maar het is dus, als je het samenvat, wel een belangrijk festivalweekend. En daarom heeft het onderwerp van vandaag in Hot or Cold te maken met festivals. Festivalbandjes wekenlang aanhouden. Is dat een ding? Doen we dat nog? Dan mag je hot sturen. Vind je dat totaal passé? En om welke reden dan? Dan mag je cold sturen. Dus festivalbandjes die je dan nog wekenlang aanhoudt na het festival. Is dat een hot onderwerp of is dat cold?
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
7: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi. Altijd slim.
10: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is internetjes.
10: Info op telenet.be.
12: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.

0: Jouw mening is welkom in de Q-app. Is iets nog helemaal hot of is het ondertussen compleet afgekoeld? Vertaald in het Engels is dat...
1: Hot.
2: You're hot and you're cold.
1: Or cold.
0: Elke dag één onderwerp op tafel. Jij bepaalt de temperatuur. Praat iedereen er nog over, dan is het hot. Is de hype volledig voorbij, dan is het cold. Het onderwerp vandaag is festivalbandjes nog wekenlang aanhouden. Tim uit Landen die vindt het hot, maar enkel voor de festivals waar ik echt fan van ben, zoals Rock Werchter. Andere evenementen die ik zo tussendoor meepik, die gaan er wel af. Zenno uit Sint-Truiden die zegt cold. De stoffenbandjes die ruiken naar bier en zweet. En de plastieke scheurbandjes die zien eruit alsof ze een burgeroorlog hebben meegemaakt. Dat is wel waar. Sylvie uit Brugge die heeft ook een cold gestuurd. Die vindt het maar onhygiënisch. Voilà, dat zijn een paar reacties die er tot nu toe zijn binnengekomen. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Dat kan nog altijd. Ik zelf deed het vroeger wel als tiener. Het was een soort van statussymbool. Als je dan kon showen, zoals september, als de school dan weer begon, dat je naar Pukkelpop was geweest, ja, dat was wel cool. Ik vond het wel cool om die festivalbandjes nog wekenlang aan te doen. Maar nu in 2026, hot or cold? Laat maar weten in de Q-app tijdens Avril Lavigne.

0: van Afrojack en LO Black.
1: Hot. Or cold.
0: We meten de temperatuur op over het volgende onderwerp. Festivalbandjes wekenlang aanhouden. Julian uit Stabroek die zegt cold, het is niet stijlvol. Lore uit Tieltwinge, een goedenavond.
2: Hallo, dag Ulrike.
0: Dag Lore, jij zegt cold, maar vroeger vond je het helemaal hot. Dat moet je eens even uitleggen.
2: Ja, klopt. Ik wil zelf ergens wel dat het nu zeker heel cold is. Maar vroeger was ik wel degene die mijn festivalbandjes aanhield. En echt jaren aan een stuk. Dus nu daaraan terugdenken, ja, dat brengt toch wel fijne herinneringen naar die tijd.
0: Ja, je hebt dat jaren aangehouden, zeg je. Op welk bandje was je dan het meest fier?
2: Mijn allereerste bandje, mijn eerste festival, dat ik alleen naartoe mocht, en dat was van Rock Werchter.
0: Ah, ja, ja,
2: ik had eigenlijk alleen maar bandjes van Rock Werchter. Dus
0: ah, ja, oké. Okay. Okay.
2: Ja.
0: En was het een pijnlijk moment om die af te knippen? Herinner je jezelf dan nog?
2: Ja, toch wel. Ik ben verpleegkunde gaan studeren en ja, dan is dat no-go van juwelen of armbandjes of iets aan te hebben. Dus het moet,
0: dan moet het
2: wel,
0: af.
2: Maar... voor de goede zaak.
0: Ja, ja, je hebt geen carrière switch overwogen om die reden.
2: Nee, toch niet.
0: Dat ging dan net te ver, oké. Okay. Jerre uit Kortrijk die stuurt hier wel een goede oplossing in de Q-app. Die zegt, ik snijd die bandjes af en dan naai ik ze op mijn jeansjas. Ah, ook wel slim eigenlijk, hè?
2: Eigenlijk
0: heb je ze nog?
2: Heel tof,
0: heb je ze nog liggen?
2: Nee.
0: Achu.
2: Ik denk dat goed, zeker zo... bijna 10 jaar geleden gaan
0: zijn. Oké, oké. Die liggen al lang ergens onder de grond. Goed, we gaan eens kijken naar het resultaat. Lore, festivalbandjes nog wekenlang aanhouden. Wat zegt de Q-app?
1: Hot or cold? De thermometer zegt...
0: cold. Ja, de meerderheid vindt het toch wel een beetje passé. Iets van vroeger, dat doen we niet meer. Vinden het vies, komt ook wel een paar keer binnen. Dus kijk, jij zit ook wel ergens eerder op cold nu, hè? Dus dan ben je bij de meerderheid, Lore. Voilà.
2: Ja, klopt.
0: Blij dat dat duidelijk is, dat we dat even kunnen opmeten hebben vanavond in hot or cold. Ga je nog iets leuk doen vanavond?
2: Nee, vanavond niet direct. Nee, ze hebben iets eten en dan gewoon rustig even in de zetel poppen.
0: Alright. Alright. Blijf dan maar gezellig bij Q-Music, zolang je kan. Want de muziek is hier goed. En het is fijn om op beeld ook mee te kijken naar alles wat hier gebeurt in het Q-Beach House. Dat is nooit saai. Dankjewel, Lore. Fijne avond nog. Salukes, hè.
2: Dank je.

0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: In over 7, goedenavond. Nieuws krijg je van Serafine.
2: Goedenavond. Er zijn dit jaar al 71 natuurbranden in ons land geteld. 9 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Dat meldt het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Het waarschuwt ook voor nog meer natuurbranden in de toekomst. Vooral Vlaanderen is daarbij bijzonder kwetsbaar.
3: In Vlaanderen is het heel duidelijk dat voornamelijk de provincies Antwerpen en Limburg een hoger risico lopen. Daar zijn heel wat heidegebieden, droge gebieden en ook een aantal militaire domeinen. Het kan zijn bij militaire oefeningen dat er bijvoorbeeld bij een schietoefening iets in brand gestoken wordt. Of mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld sigarettenpeuken gaan wegsmijten.
2: In meer dan 9 op de 10 gevallen ontstaat een brand door mensen. Ook elders

0: Misschien door de bewolking of de buien die het een beetje laten afkoelen. Maar ik denk vooral door de bewolking. En ik had ook meer communicatie met Jasper. Ik gaf meer door aan hem. En ik denk dat hij me ook vertrouwen gegeven heeft. En ik denk dat hij de perfecte move doet op het juiste moment.
1: De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui.
2: Helder, tot vannacht. Eén file op onze snelwegen. Je verliest 10 minuten. Brusselse buitenring tussen Stroombeek-Beveren en Jettem. Sta je nog ergens anders in de file op dit moment, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten.
3: Aftersun, Joren Linssen.
2: Ciao, nu staat de zon nog mooi aan de hemel, maar wij smeren alvast wat Aftersun. En dat gevoel...

vandaag nog eens een avondje vrij, want hij moet niet optreden. Maar gelukkig was Harry Styles wel even bij ons met American Girls. En morgen is hij wel weer gewoon op het podium terug te vinden, maar dan in Brazil. After Sun. En ondertussen tikt hier bij ons de donderdag stilaan weg. De laatste uren verdwijnen zoals de zon straks in de zee. Maar we gaan er nu niet bij stilstaan, want tijdens After Sun draait het alleen maar om jou en mij. En de rest van de wereld die mag even wachten. We nemen alleen het leukste mee en dat zijn de maximum hits van Q-Music met dit uur. Alex Warren, Maxime en Babette, de nieuwe van Yugel, Jamaican, Bam Bam, die ga je horen. En we warmen ons ook al een klein beetje op voor het eerste Sunset-concert van deze zomer. Zaterdag, want Meteor die is er ook bij in de playlist vanavond. Zeg, en waar luister jij op dit moment mee naar After Sun? Kom even inchecken. En weet je wat, stuur een berichtje. Maar ik ga nu even bellen met Carly Rae.

0: Deze man heeft echt een van de beste albums van dit jaar uitgebracht. Instant zin om een vliegtuig te pakken als je hem bezig hoort. Vorige week stond hij nog op 25 in de Q-top 40. Ik presenteer hem morgen vanaf 1 uur. En ik kan je al zeggen, kleine preview, dat hij veel hartjes heeft gekregen in de Q-app. En die hebben hem deugd gedaan. Zeg, voor iedereen die kind was in de zeros en zich in een nostalgische bui wil begeven, het wordt de ideale situatie binnenkort, begin augustus ergens, want de franchise waar de Jonas Brothers en Demi Lovato bekend mee zijn geworden, Camp Rock, die komt heel binnenkort met een nieuwe derde film. Al meteen op Disney+, Camp Rock 3. En er is ook jammer nieuws voor de fans, want Demi Lovato doet niet meer mee in de film, maar ze heeft wel meegewerkt achter de schermen. Zometeen nog iets waar ze aan meegewerkt heeft, samen met Clean Bandit, Solo komt eraan.
1: Mannekes,
2: Bombie,
1: morgen
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn

0: Market. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

solo, met twee of met een hele groep. Hier is een boodschap van algemeen nut. Want morgen start het weekend hier bij Q al klinkend. Aan ons Q Beach House. Rond tussen 5 en 6 uur 's avonds is er een nieuwe happy hour met Martini. Dat doen we elke vrijdag. En dat betekent dat wanneer je een drankje koopt, dat je er dan een tweede gratis bij krijgt. De cocktails, mocktails, martini-drankjes. Met andere woorden, een gratis drank. Zo kunnen we het samenvatten. Ja, wie zegt daar nu nee tegen? Ja, op dit moment, Andy uit Leopoldsburg, die zegt daar op dit moment waarschijnlijk nee tegen, want die luistert mee, terwijl hij zijn V8-camion weer aan het wassen is. Dit weekend sta ik op Landgraaf, op Truck 8 Meeting, dus hij moet spik en span zijn, poetsen, poetsen, poetsen. Ja, in dat geval kan er wel eens een natje bij, Andy. Nathalie uit Augsbergen tenminste, die luistert mee vanuit het mooie Valencia. Dadelijk gaan we een barbecue doen met natuurlijk Q-music op de achtergrond. Ah, perfect. Als ik op de achtergrond sta, mag je van de voorgrond naar de achtergrond een paar ribbekjes komen brengen. Nu al bedankt, Nathalie. Sharon, die luistert mee uit Oostende. Ja, fijn. Mee van thuis uit. Sharon, kom ik hier afgezet in Oostende? Ah, ze waren er vanmiddag al. Voor het zandsculpturen bouwen met Matthias van den Bulken. Ja, dan moet je even van bekomen. Dan begrijp ik dat je thuis bent. Sven uit Wobbelgem, die luistert mee van aan de rand van het zwembad in het zuiden van Portugal. Maar jongens, toch, jullie hebben het toch allemaal goed voor elkaar. En Evelien uit Ypres, die zit tussen haar koeien. Ik drink heel veel melk, Evelien, dus dank je wel daarvoor. Dit is Q Music met Alex Warren.

0: De nummer 4 uit de Q-top 40. Lukt het hem morgen om bovenaan te geraken? Of tenminste op het podium? Je hoort het vanaf 1 uur bij mezelf. Persoonlijk had ik aan mezelf gedacht om de Q-top 40 te presenteren. Dus ik ga dat ook doen, morgen vanaf 1 uur dus. Op dit moment één file op de E313 richting Hasselt tussen Herentals Oost en Geel West. Komt er door een ongeval, je verliest daar 10 minuten. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Onderweg in de playlist van Q-Music, Imagine Dragons en Bad Liar. Q-Music. Na BB Rexha, dit is New Religion.
1: Joren Linssen.

0: Imagine Dragons, Back Your Music en Bad Liar. En we mogen niet liegen. Maar de zomer ziet er op foto's vaak zorgeloos uit. En geniaal en zalig en oh, heerlijk. Maar de realiteit, die plakt soms. Op het einde van de dag ben je verbrand, we hebben een zonneslag. En wij vooral aan het aftellen totdat er ergens een beetje schaduw is. Ja, morgen komt dat allemaal wel weer goed, hè, want dan gaan we terug richting de 20 graden aanschurken. Maar ik vind, we mogen wel af en toe ook eens goed ranten op de zomer. Dus dat doen we zometeen. Eerst hoor je zometeen hoe morgen klinkt, want er zijn al heel veel spraakberichten doorgestuurd in de Q-app van luisteraars die hun plannen delen. Misschien kan die van jou er ook nog bij. Je mag gewoon beginnen met de woorden morgen om en dan gevolgd door het uur en het activiteitje dat jij gepland hebt. Dus morgen om, het uur en dan je plannen. En ik weet al wat overmorgen jouw activiteit is. Op zaterdag. Want dan sta je gewoon toch 's avonds hier bij ons, zeker? Ah ja, natuurlijk, want het Q Sunset Concert, het allereerste van de zomer, is nu zaterdag. En de man die dat gaat hosten, komt er zometeen aan. En als je nu nog geen plannen hebt, dan is dit ook een optie. Q.
1: Wat heeft Steffi Merci met rode kool?
2: Niet over hebben, want dat is zwaar uit de context getrokken.
3: Wij vroegen het ons ook af, dus hebben we haar uitgenodigd.
2: Dat is supercool, want dat is een droom van mij.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Ja, schandalig. Dat is niet waar. Dan moet je even opnieuw zoeken.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Steffi Merci. Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. With you.
4: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Maximum Summer, Q-Music.
9: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

tot op heden werd Kamrad nog niet uitgenodigd op een Belgisch festival. Het lijkt erop dat hij deze zomer enkel rondtoert in zijn thuisbasis Duitsland. Ja, een paar weken geleden hier bij ons, op zaterdag 27 juni, werd hier Werchter Boutique nog vroegtijdig afgesloten door hevig stormweer. De fans van Katy Perry die kwamen natuurlijk van een kale kermis thuis, want zij mocht niet optreden. Maar wat ze wel te zien kregen was deze lyrische tenor. Nu bij Q met een plaat gemaakt voor Aftersun. Relax.

0: Goedemorgen. Klinkt zo.
1: We doen hier elke avond een team effort, jij en ik. En we zijn er verrassend goed in, namelijk de toekomst van morgen al een klein beetje voorspellen. Bedankt voor de spraakberichten en voor de berichten te koer die binnenkwamen in de Q-app. Want ja, zo klinkt vrijdag 17 juli volgens jullie. Dit is Hanne uit Kortenberg.
2: Morgen om 8:45 ga ik plasma geven. Doei!
1: Oh, doe me, dat is bij mij al een jaar geleden dat ik nog bloed en plasma ben gaan geven. En dan stond er op het kaartje ook, heel belangrijk om wel even mee te geven, van 3% geeft het, maar 70% van de Belgen of Vlamingen, god, dat weet ik nu niet, Belgen denk ik, heeft het nodig. Dus als je zo eens even een leeg moment hebt in je agenda, ga bloed geven. Mieke uit Deinzen, die gaat morgen naar de Gentse feesten. Dat begint natuurlijk ook morgen, 10 dagen madness in de Gentse binnen- en buitenstad. Jana uit Antwerpen, die gaat morgen naar een openluchtvijf in Lier. En Kevin en Nienhoven, goedenavond.
3: Goedenavond, Joren.
1: Waar luister jij mee?
3: Wij zitten momenteel in Murcia.
1: Oh.
3: In Spanje.
1: Si, si, senor. Hoe is het daar op dit moment?
3: Muy bien. Ja. Muy bien.
1: Niet te veel last van bosbranden? Want ze zijn overal.
3: Nee, nee, dat is een 150 kilometer van hier ongeveer. Oh.
1: Je bent nog veilig, dat is goed. Ja,
3: ja, zeg, inderdaad.
1: En hoe klinkt morgen bij jullie in Murcia?
3: En morgen bij ons is het op kerstdag, spijtig genoeg. Het is onze laatste dag, dus we moeten spijtig genoeg vertrekken.
1: Aan alle mooie liedjes.
3: We hebben vandaag gaan paardrijden, we zijn gaan raften vandaag, dus we hebben het redelijk goed afgesloten.
1: Wacht, je bent gaan paardrijden en gaan raften, is dat één activiteit?
3: Tot eerst paardrijden, de voormiddag en dan direct doorheen naar de rafting.
1: Amai, maar jullie zijn wel een actief gezelschap dan.
3: En wij proberen dat nu dat we dat nog kunnen.
1: Wacht, welke leeftijd spreken we, Kevin?
3: Ik ben bijna 40 in december.
1: Molle, Kevin. Dan kun je toch nog... Ik ben bijna 30, je geeft me geen hoop, hè, vriend.
3: Nee, 30 is moeilijk geweest, dan maar 40 is moeilijker.
1: Oei. Het gaat bergaf, met andere woorden.
3: Inderdaad.
1: Ja, oké, goed. En morgen dus opkuisen. Hoe bont heb je het gemaakt in dat huisje?
3: Het valt mee. Het is redelijk proper. Ons best gedaan.
1: Ja, oké. Okay. En is zo'n huisje met een zwembad en zo, dat je een barbecue kan.
3: Het plezantste is nu dat alles op moet. Dus zowel bier als alcohol, alles moet op.
1: Oeh,
3: dus,
1: amai, dus het gaat met een katertje zijn morgen?
3: Dat kan zijn, ja. Het gaat om de vies.
1: Heerlijk. En wel, Kevin, geniet er daarvan en veel succes met een opkuis morgen. Hasta la vista. Salut.
0: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Hier, we blijven wat in de sfeer van Kevin en zijn gezelschap. Jamaican dan wel. Dit is Hugo.

hebt een Austin in Minnesota, Arkansas, Indiana en Nevada, maar die van Dasha ligt in Texas. Zeg, de beste live muziek vind je deze zomer overal in Vlaanderen, maar vooral ook aan de Vlaamse kust. En ook hier aan het Q Beach House natuurlijk. Dit waren DJ Licious en Milo afgelopen woensdag. Just ik had even goed gisteren kunnen zeggen. Dat was gisteren natuurlijk. En elke woensdag zorgen wij voor live muziek hier op het podium van het Q Beach House. En deze guys stonden er dus gisteren of afgelopen woensdag. Je mag kiezen. Komt op hetzelfde neer. We're forever young. Hun zomerhit van deze zomer, Forever Young. Dit zijn DJ Licious en

0: goedenavond. Het is 8 uur. Nieuws krijg je van Serafien.
1: Goedenavond. Er zijn dit jaar al 71 natuurbranden in ons land geteld. Dat zijn er 9 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Dat meldt het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Het waarschuwt ook voor nog meer natuurbranden in de toekomst. Vooral Vlaanderen is daarbij bijzonder kwetsbaar.
2: In Vlaanderen is het heel duidelijk dat voornamelijk de provincies Antwerpen en Limburg een hoog risico lopen. Daar zijn heel wat heidegebieden, droge gebieden en ook een aantal militaire domeinen. Het kan zijn bij militaire oefeningen dat er bijvoorbeeld bij een schietoefening iets in brand gestoken wordt, of mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld sigarettenpeuken gaan wegsmijten.
1: In meer dan 9 op de 10 gevallen ontstaat een brand door mensen. Ook elders in Europa staat de natuur in brand. In Zaragoza, in het noorden van Spanje, is een grote bosbrand uitgebroken. Al meer dan 4500 hectare natuur is daar verwoest. Volgens de lokale autoriteiten krijgen de hulpdiensten de brand moeilijk onder controle. Het kan zelfs nog enkele dagen duren. Vorige week werd Spanje ook getroffen door een zware natuurbrand. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven, onder hen 3 Belgen. En we hebben net geen tweede hittegolf gehaald in ons land. Vandaag werd het in Ukkel 29,1 graden. En dat was 0,9 graden te weinig om van een hittegolf te spreken. Want dan moeten we minstens 5 dagen op rij 25 graden halen. En 3 dagen moet het minstens 30 graden zijn. En dat was dus niet het geval.
0: Kan je dat nog eens uitleggen? Dan even niet mee.
1: Allee, serieus?
0: Nee, ik ben nu aan het plagen. Het is heel duidelijk, dank u wel.
1: Vanavond schijnt de zon nog volop en er is nauwelijks bewolking. Vannacht helder, bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon, bij maxima tot 30 graden. En lokaal is daar kans op een onweersbui.
0: Vond ook zo de angst in je stem van, damn, moet ik dat nu nog eens gaan uitleggen? Want is chance van niet. Nee, ik begreep het, ik was echt mee. Ja, en dat van de simpele ziel zoals ik. 2 files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer op de E313 richting Hasselt tussen Herentals-Oost en Geel-West 20 minuten. De Brusselse buitering tussen Groot-Bijgaarde, nee, tussen Jette en Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan, staat een brandend voertuig. Een kwartier aanschuiven. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
3: Aftersun, Joren Linsen.
0: Ciao, een avond zonder voetbal op tv in een WK-zomer. Allee, gelukkig dat we elkaar nog hebben.

0: Pink Meisje. What about us?
1: What about us?
0: Nu is dat er geen WK-match te zien is. Gaat afkikken worden, hè, jong, binnen een paar dagen als het recht op zit. After Sun. Maar kijk, bekijk het zo. Dit radioprogramma is ook een beetje therapie om de adrenaline weer uit je lijf te krijgen van al die matchen. Want het is toch wel echt serieus, man. Ik heb mijn kast zitten opfretten soms, hoor. En iedereen die nu of die niet naar het WK kijkt en nu denkt van waar heeft die man het over? Ja, er is heel veel over gezegd en over gelameerd, maar het was toch wel echt een memorabel wereldkampioenschap. En die finale is echt op de één op na één na beste mogelijke finale die we konden krijgen. Ik kreeg het er zelf ook moeilijk uit, omdat ik heel graag België erin had gehad. Maar ik vind Spanje-Argentinië, dat is nu toch echt wel het neusje van de zalm. Dus we hebben niet te klagen. Maar goed, vanaf zaterdag opnieuw voetbal op televisie. Tot zover het goede nieuws, want er zijn ook vermoeiende dingen aan de zomer. Dingen die amper benoemd worden, maar die wel eens onder het vergrootglas mogen gelegd worden, vind ik persoonlijk. Dus ik laat het volledig aan jou. En laat jou eens volledig gaan, want wat is er nu echt vreselijk irritant aan de zomer? En muggen, de warmte en mensen die daarover klagen en zagen, dat zijn saaie antwoorden. Dus kom maar met iets anders, misschien iets waar jij alleen maar over klaagt. En waar niemand in jou in hoort of zo. Dat is allemaal plus uit onvoet. Stuur het door, jouw zomerbiecht in de Q.

Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag 21 juli op het strand van Oostende. Maximum Summer. Q Music.

0: Music met de maximum hit van Sienna Spyro. Je hoort de Material Lover en over dit en een half uur, minder zelfs, kan je opnieuw binnenlullen op de exclusieve After Sun Drink op het einde van de zomer. We spelen 10 dingen voor zonsondergang. En bij Fien uit Heist op den Berg ging het gisteren alsof het niks was. Maar die ging er door als een malle, jong. Ik laat het je zo meteen nog eens horen.
1: Zomerbiecht.
0: Eerst wil ik graag van Michiel uit Hasselt horen wat hij maar niks vindt aan de zomer. Michiel, mijn man, vertel eens. Wat vind jij echt bloedirritant aan de zomer?
2: Goedenavond, Joren. Ik ben de skinny 6 en we gaan ook aan huis. Dus als we dan thuis zijn geweest bij de mensen en je moet dan terug in de auto stappen voor naar de volgende patiënt, ja, dan kan het soms wel heel warm zijn in die auto.
0: Ja, ja, ja. Met mijn zweetreet en al tot gevolg.
2: Ja, ja. Soms kan mijn stuur niet eens vasthouden, zo heden zijn.
0: Ah ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, absoluut. Zeg, en hoe lang ben je gemiddeld binnen bij een patiënt?
2: Ja, meestal toch wel bijna ongeveer een half uurtje. Dus op die tijd is het al serieus warm geworden, vaak.
0: Dat heeft soms niet meer nodig dan 5 minuten om volledig terug op te warmen. Ja, je auto is een soort van oven, hè. Ja. En kan je dat zo niet, plannen op voorhand?
2: Ja, ik probeer een beetje te plannen, maar dat is soms natuurlijk ook moeilijk met de mensen die soms alleen maar tussen dat uur en dat uur kunnen. Dus het is een beetje zoeken soms, of naar een plaats zoeken waar schaduw is. Dat probeer je ook te doen, maar dat is niet overal te vinden, helaas.
0: Ah ja, inderdaad. Zover had ik gewoon nog niet gedacht. Ik dacht, ja, je moet die gewoon op voorhand cool maken, maar schaduw, dat is ook ooit uitgevonden met een reden natuurlijk. Zeg, en heb je dan zo geen maatregelen genomen op voorhand? Ligt er zo bijvoorbeeld extra kledij bij jou in de wagen?
2: Ja, ik probeer wel soms te wisselen van kledij, want soms ben ik gewoon nat van het zweet. Dus dat is niet aangenaam voor de mensen dan. Dus dat
0: maar
2: ik wel
0: moet
2: voorzien.
0: Ook...
2: En water. Veel water.
0: Het wordt bijna een risicoberoep, kinesist
2: wordt. Ja, ik zou daar een premie voor moeten krijgen, vind ik.
0: Ah, wel, geef het dus door aan Frank van den Broek. Die zal er zeer blij zijn, denk ik.
2: Ja, proberen.
0: Oké, heel goed. Zeg, en moet je nu nog werken? Want ik bel jou vanuit de wagen.
2: Ja, we blijven werken de hele dag door, tot 8 uur, 9 uur soms. Dus,
0: Hey, en goed nieuws opkomst, namelijk morgen maar 20 graden. Dus,
2: ideaal.
0: Ja, echt waar. Het is eigenlijk bijna winter, met andere woorden.
2: Ja,
0: doe misschien een sjaal aan morgen. Hè.
2: Ja, lang broek.
0: Ja, voilà. Je hebt het helemaal door. Succes!

0: Music, Maximum Summer, with Callum Harris and Floris Welch. Ja, toen deze track uitkwam was ik 14 en aan het eind van deze zomer wordt dit nummer zelf 14. Dus de helft van mijn leven ga ik al goed op Calvin Harris en Florence and the Machine. En dat ga ik de komende 14 jaar blijven doen. You're the Sweet Nothing. Dit is Max and Andy Grammer.
1: Oh,

Coons en Cooking on Three Burners, This Girl Back Your Music. Onderweg in de playlist of Monsters and Men, je hoort Little Talks. En geef ze nog snel hartjes, want ze doen het niet zo goed in de queue op 40. Op 34, David Guetta en J-Lo, Save Me Tonight. Zometeen is dat nu om te drukken op het hart. Om het op het hart te drukken, en ik druk jou op je hart, dat je op twee plekken nog in de file staat. Brusselse buitering tussen Zellik en Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan, daar moet je 10 minuten aanschuiven. Er staat nog steeds een voertuig in brand. En op de E19 richting Brussel tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid, 9 minuten aanschuiven. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.

0: Gisteren in de show speelde luisteraar Fien uit Heist op den Berg mee met...
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Het spel dat jou exclusieve toegang geeft tot een exclusieve afterdrink op het einde van de zomer. Tenminste, als je 10 juiste antwoorden of 10 juiste dingen opnoemt binnen de 20 seconden. En Fien ging als een raket. Ik zei, noem gewoon 10 familieleden op binnen de 20 seconden. Lijkt heel gemakkelijk... Maar is het vaak niet, want als dan de tijdsdruk erbij komt kijken, dan vergeet je de meest simpele dingen in het leven. Behalve Fien, want zo klonk zij gisteren.
2: Mama, papa, broer, zus, neef, niek, tante, onkel, oma, opa, achterneef,
0: achterneef. Ja, het is goed, het is goed. Ze had eigenlijk nog 19 seconden over, zo snel ging ze, is ongelooflijk. En het was, toegegeven, niet de allermoeilijkste opgave, maar ik zeg het, een tijdsdruk doet heel veel. Sowieso kan jij zo meteen opnieuw meespelen met het spel als je nu 10 dingen stuurt in de Q-app. Gewoon 10 dingen. En zoals altijd krijg je van mij een tip voor het thema waarmee we zo meteen spelen. En de tip is... Zon, zee

0: Coleguinha Dingen voor zonsondergang.
1: Buonasera, Stefanie Temse.
2: Ik mag meedoen aan het spelletje van Cheer Music.
1: Ja?
2: Tien dingen dat ik moet zeggen. Wil
1: jij
2: niet helpen?
1: Zeker, we hebben het. Ze is zijn tactiek nog aan het bespreken. Hallo Stefanie!
2: Ja, goedenavond.
1: Ja, je bent er al. Jij was nog even de tactiek aan het bespreken voor zo meteen met spelletje.
2: Ja, ik heb hier twee mensen tegengekomen en die willen mij graag helpen voor dat spelletje vandaag.
1: Dus gewoon at random zeg jij tegen iemand, ik speel mee met een spel op Q, help mij even.
2: Ja,
1: nee, gestart. Oké, goed, perfect. Ik hoor het daar. Mensen met veel zegs, veel van zegs, dat het is heel goed in dit spel. Zeg, waar ben je ergens op dit moment? Hoe beleef jij de laatste avond van de week?
2: Ik ben momenteel in Hamme. Ik ga wachten op de bus om te gaan werken.
1: Ah, oké, je moet werken vanavond. En waar doe je dat?
2: In Sint-Niklaas. Ik werk als nachtverpleegkundige in Sint-Niklaas vandaag.
1: Ah, oké, goed. Dus en ga je nu met de bus naartoe? Is het zo, hè, want we hebben het er al veel over gehad, zo in bussen zitten en openbaar vervoer met deze temperatuur. Valt dat een beetje mee?
2: Nee, totaal niet.
1: Ja, dat is een heel eerlijk antwoord. Goed. Want er staan dus nu nog twee mensen bij jou aan de bus te wachten en die gaan jou helpen.
2: Ja,
1: oké, perfect. Want, je weet Stefanie, op het spel staat exclusieve toegang tot de exclusieve drink aan het Q Beach House die wij organiseren eind deze zomer. Met alleen maar luisteraars van Aftersun. En daarvoor leggen we nu de gastenlijst aan, eentje waar jij dus ook op kan komen te staan. Het enige wat jij moet doen is 10 juiste dingen opnoemen binnen de 20 seconden. En, Stefanie, vandaag.
2: Ja.
1: Vandaag, ik heb meteen ook goed nieuws voor jou als je bijvoorbeeld morgen nog met de bus moet gaan, want de weerkaarten die zeggen het is de laatste hete dag tot nu toe. Vanaf morgen leunen we weer dichter aan bij de aangename 20 graden. En kan jij ook weer op en top met een aangename, ja, wat is dat dan op de bus, 24 graden of zo, op je gemakske richting je werk gaan. Maar er is één plek in Vlaanderen waar je echt aan de hitte kon ontsnappen. En dat was hier bij ons, aan de kust. Maar, Stefanie, als je naar hier komt, moet je natuurlijk ook wel voorbereid zijn. Dus, noem mij 10 dingen op die je meeneemt naar het strand.
2: Rugzak, zonnecrème, badpak, bikini,
3: zonnebril.
2: Handdoek, zonnebril, rugzak,
3: drinken. Waar zitten we?
4: De schip.
1: Acht, nog twee.
2: Emmertje.
1: Ja.
2: De zonnebril en een visnet.
1: Ik denk dat je een paar keer twee dingen hebt of twee keer hetzelfde hebt gezegd, maar je hebt zodanig veel gezegd dat ja, het is wel gewoon. Ik kijk even naar de jury. Ja, twee duimen omhoog, dat betekent dat jij welkom bent. Hey! Ja, nu komt misschien het awkward gedeelte. Stefanie, want je mag één iemand meenemen, plus one. Dus ga je één van die twee die jou geholpen heeft meenemen?
2: Nee, die mensen, ik ken die niet echt, maar die zijn super lief om mij te helpen. Dus ik ga gewoon mijn man meenemen.
1: Het is een goed idee, het is een heel goed idee. Ah, wel, geef ze daar alle twee een dikke pieper. En voilà, kijk, hé madame, hey, dat maakt u een dag toch, hè? Het zal wel. Zeg, geniet nog van jullie avond daar. Salut, hè.
2: Oké, dankjewel, dag.
1: Dag Stefanie, jojo.

0: Watson. En zojuist won Stefanie exclusieve toegang tot de exclusieve After Sun Drink aan het Q Beach House eind deze zomer. Meespelen kan morgen voor een laatste keer deze week. Hier tijdens After Sun. We spelen telkens rond 9:15. En ik sta, ondanks mijn gezegende leeftijd van bijna 28, te boek als de boomer van de redactie van Q-Music. Maar ik mocht dat gerust weten, ik ben er ook wel fier op ergens. Maar ik ben er altijd heel goed mee met mijn tijd, vind ik toch. Want op TikTok bijvoorbeeld, hey, dat is die coole app, hè, kids. Daarop gaat het nummer van Katy Perry uit 2012 viraal. En vaak zie ik dan zo video's van meisjes, en die dan zo een video maken over hun celebrity crush, en daaronder zetten ze dan The One That Got Away van Katy Perry. Waarom? Omdat het refrein van dat nummer begint met In Another Life, I would be your girl.
1: Geloof dat ik overgeven moet?
0: Ja, Katy Perry die klaagt alvast niet, want het nummer die, ja, wordt wereldwijd natuurlijk keiveel gestreamd. En wij doen er nog eens een schepje bovenop.

0: Kijk op de klok, 1 over 9, en daar is Serafien met nieuws.
1: Goedenavond. Er komt veel kritiek op het dancefestival Tomorrowland. Dat organiseerde vanavond een DJ-set vlakbij het Oxygebouw in Brussel, waar dinsdag een dodelijke brand uitbrak. Een burgercollectief en de partij Groen noemen dat ongepast en respectloos. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen. De feestvierders hielden voor de start van de DJ-set ook een minuut stilte voor de 6 dodelijke slachtoffers. Het aantal oproepen voor autopech is tijdens de eerste 2 weken van deze zomervakantie gestegen met zo'n 6%. Dat blijkt uit cijfers van Mobiliteitsfederatie Touring.
2: De hitte is even schadelijk voor een batterij bijvoorbeeld als een vrieskou. En dus zijn er heel wat mensen in de problemen gekomen. Niet alleen door de batterij, maar ook bijvoorbeeld door banden die onvoldoende opgepompt waren of die versleten waren, waardoor dat je een klapband kan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld een gebrek aan koelvloeistof of remolie.
1: Het aantal medische interventies daalde met 14% tot 442 gevallen. De meeste oproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal werden 171 mensen gerepatrieerd. En pech voor onze landgenoot Jan Bergmoes in de Ronde van Frankrijk. Hij brak vandaag zijn sleutelbeen tijdens de massale valpartij in de slotkilometer. Bergmoes zal daardoor morgen niet starten. Hij is zo de 4e Belg die uit de Tour verdwijnt. Eerder moesten ook al Arnaud de Lee, Kian Uitenbroeks en Bert van Lerbergen opgeven. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui.
0: Het is 9:03. Goedenavond. Er staan 2 files op onze snelwegen. Op de E19 richting Brussel tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. 10 minuten. En op de A12 tussen Boom en Boom. 5 minuten. Dat komt daarom dat de weg is afgesloten. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
3: Aftersun. Joren Linssen.
0: Ciao. De laatste uren van de laatste avond van de week. Met Shawn Mendes zometeen. Je hoort hem na de pauze. Dit is Mac.

Back. Shawn Mendes, Back in Music, There's Nothing Holding Me Back. Maximum. Ciao vrienden, dit is Q-Music. Met nog een uurtje After Sun op je radio. En in dit uur zoek ik een late night track, een nummer waarmee jij even de donderdag wil uitzwaaien. Dus titel en artiest mag je alvast even droppen in de Q-app. Er is ook een nieuwe ronde van Repeat of Niet, waarin twee van onze favoriete Nederlanders en één van onze favoriete Fransmannen zitten. En ik heb zometeen belangrijke informatie voor iedereen die deze zomer op het vliegtuig stapt. Na U2, Beautiful Day, hoor je naar Taylor Swift. Dit is Opalite.

op reis vertrekken, is ook altijd zo de meest beautiful day van het jaar. Totdat je dan bij de security komt op de luchthaven en ze pikken je eruit. Ja, en vaak is het dan niks, want dan is dat gewoon zo een drugscontrole, hè, die ze gewoon doen. Maar ik las vandaag een artikel van een Vlaamse die in Egypte was gestoken door een giftige schorpioen. En toen ze naar de dokter ging, had ze wel de juiste reflex om de boosdoener, de schorpioen in kwestie, in een potje te steken om die dan te kunnen tonen aan de dokter. En het ging om een zeer giftige soort, maar wel de baby-variant. Dus tegengif was voldoende. Nu, eenmaal terug in haar accommodatie, vergat de vrouw de schorpioen terug vrij te laten. Waardoor dat ze, wanneer ze in Brussel aankwam, dacht ze van, oh, die schorpioen zit gewoon nog in mijn tas. Echt gebeurd. Dus zij had heel even chance dat de security haar er niet had uitgepikt en haar niet had tegengehouden, want dat had wel eens serieus wat geld kunnen kosten. Nu vraag ik mij wel af, een schorpioen, een van de giftigste soorten, dat is geen enkel probleem. Maar een flesje water in de bagage, ho ho ho, dat is een brug te ver. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Zeg, en als we nu daar eens blijven, zo over de grens in Nederland. Goed idee, hè?
1: Repeat of niet?
0: Want zomerhit alert, de kerels van Criss Cross Amsterdam die slaan opnieuw toe met My Oh My. Dat is hun nieuwe hit. En deze keer hebben ze de Franse hitmachine Willy William, goede vriend van Q-Music, en Braziliaanse popster Luisa Sonza erbij gesleurd. Blijkbaar klikte dat al meteen heel goed in de studio. En voilà, een nieuw party anthem was geboren. En slim zoals altijd, graaien de jongens terug in de platenkast. Want ze hebben een sample gebruikt uit het nummer Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye van Steam. Uit de 60s. Dat was dus de basis van een nieuwe hit. En ik heb het even voor jou en toegegeven ook wel voor mezelf even opgezocht, want het deed bij mij geen belletje rinkelen. Dus zo klinkt het. Ja. En toen kende ik het nog steeds niet, dus even doorspoelen. En toen dacht ik, ah ja, die melodie. Ja, ja, ja, ja, ja. Blijkt dus een van de meest gebruikte samples in de popgeschiedenis te zijn. En nu dus ook door Criss Cross Amsterdam en Luisa Sonza en Willy William. Maar hoe denk jij erover? Open de Q-app en stuur Repeat of Niet.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Dat is de Willy. Zoals we hem kennen, Willy. Willy William, samen met Chris Cole Amsterdam en Louisa Sonza. My oh my. My oh my, er is veel binnengekomen in de Q-app ook. Stefania Tongeren zegt repeat, net zoals Jasper uit Genk. Er zijn er wel nog wat repeats van Sophie uit Gent bijvoorbeeld. Die melodie zit gewoon ja, in mijn systeem. Dat is wat die sample doet. Hè. Perfecte zomerhit, non-stop repeat. Dus. Kobe uit Roeselare zegt Willy William maakt altijd bangers. Chrisco Amsterdam geeft er net dat tintje extra aan. Dus voor mij zeker een top 10 hit deze zomer. Amber uit Mechelen zegt ik hoorde hem gisteren op café. En ja, ik was meteen mee, dus repeat. Er is er Dries uit Kortrijk die zegt, ja, leuk voor op café, maar na een derde keer... Het was een tweede keer trouwens, hè, Dries. Na een tweede keer, hè, denk ik wel, oh, het is wel goed geweest. Het is wel iets te voorspelbaar geworden. En ook Loren zegt, ja, geen slecht nummer, maar het went te snel. En ik vermoed dat ik het te snel beu ga geraken. Eerlijk, goed onderbouwd, maar het merendeel vindt toch wel nog altijd repeat. Dus daarom hoor je hen morgen met 4 terug bij Matthias van den Bulken om 9:40. Ondertussen staan er nog altijd 2 files op onze Vlaamse snelwegen. E19 richting Brussel, daar staat de langste, valt reuze goed mee hoor. Tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid, daar verlies je 9 minuten. En op de A12 tussen Boom en Boom, in Boom dus 10 minuten nog. Of pak 8, we gaan afronden naar beneden. 8. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Nu Jonas Blue back you.

Zowel James Bay, The River Backhold, zijn wij op zoek naar een late night track. Een nummer waarmee jij de donderdag kan uitzwaaien. Misschien wel vanuit je wagen, met de ramen naar beneden. Kathleen uit Semst had gedacht aan...

lekker schuurschijfje. Waar is Jolien Roets als je ze nodig hebt? Doe het ook. Thibaut uit Mariakerke zegt, ah, ga voor Shakira. I'm on tonight and my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Of Greet het Mol pakt... Summer van Calvin Harris. Ja, ook een optie. Allemaal goede opties. Maar dan kwam er nog iets binnen. Van Sarina. Sorry, het is met een E. Kwam er nog iets binnen van Serena. En dat is correcter. En die gaan we zo meteen draaien. Ze kondigt hem zelf aan, naar Alesso en Sasha.

0: Hey Joren, ik wil graag het nummer Right Now van Eken horen, omdat ik over tijd naar zijn show ben geweest in het Sportpaleis en het was echt de max. Dankjewel, doei!
1: Q Music. Maximum Summer. It's been so

0: En Serena uit Beringen ook weer blij, want zij kon het concert van Aiken herbeleven. Morgen is er een nieuwe Q-top 40 om 1 uur, de start van je weekend hier bij Q-Music. En dat betekent dat dit ook een van de allerlaatste keren is dat je Somber hoort in de hoedanigheid van Q-topschijf.
1: Dit is deze week

berichtje van Jasper uit Genk. Die zei zojuist, hey Joren, speel Sevens nog een Sorry Papi van Becky G en Topic. Het zou morgen wel de nieuwe nummer 1 in de Q-top 40 mogen worden. Ja, hij stond toevallig klaar in de playlist van Q-Music, dus bij deze, het was niet echt een super harde moeite, maar toch graag gedaan, Jasper. Met plezier, speciaal voor jou. En morgen dus vanaf 1 uur nodig ik jou uit, want dan ben ik hier terug voor een nieuwe Q-top 40. Er is er maar 1 in de week. Dus zorg dat je erbij bent. En zometeen 1 Summer Mix per dag. En die krijg je van Dimitri Wouters. Geniet nog van je avond, lieve vrienden.

0: Goedenavond, 10 uur. Nieuws krijg je van Serafien.
1: Goedenavond. Er komt veel kritiek op het dancefestival Tomorrowland. Dat organiseerde vanavond een DJ-set aan het Oxygebouw in Brussel, waar dinsdag een dodelijke brand uitbrak. Een burgercollectief en de partij Groen noemen dat ongepast en respectloos. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen. De feestvierders hielden voor de start van de DJ-set ook een minuut stilte voor de 6 dodelijke slachtoffers. Het aantal meldingen van dierenmishandeling in Vlaanderen blijft stijgen. Vorig jaar ging het om ruim 7400 meldingen. Dat is een stijging van 30% in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams vooruit parlementslid Gianna Werbroek opvroeg bij bevoegd minister Ben Weitz.
2: De verklaring hiervoor, ja, enerzijds, mensen worden zich wel meer en meer bewust van het feit dat dierenverwaarlozing, dat kan gemeld worden. Dus dat is langs de ene kant een goede zaak. Langs de andere kant heb ik in de cijfers wel gemerkt dat het aantal controles, zowel administratief als op terrein, het laatste jaar terug is gedaald. Dus ik heb eigenlijk een verklaring gevraagd aan de minister daarvoor.
1: Vorig jaar waren er bijna 3700 controles, zo'n 1300 minder dan in 2024. In Genua in Italië is de voormalige topman van de snelweguitbater in het land veroordeeld tot 12 jaar cel, nadat daar 8 jaar geleden een snelwegbrug instortte. Daarbij vielen 43 doden. In totaal stonden meer dan 50 mensen terecht. De ex-topman zat al in de cel voor een ander ongeval op een viaduct. Vanavond helder, vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui.
3: Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het agentschap Natuur en Bos dient een strafklacht in na de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen gisteravond. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket heeft ook een onderzoek geopend. En het agentschap Natuur en Bos stelt zich ook burgerlijke partij. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar daarvan kracht. In Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt nadat hun paarden op hol sloegen tijdens een zomerkamp. Het gebeurde tijdens een rit in het bos. Een van de paarden struikelde, de andere dieren schrokken en sloegen op hol. De kinderen zijn tussen 8 en 14 jaar. 8 kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. 4 van hen mochten intussen naar huis. Niemand raakte zwaar gewond. En Amerikaans president Donald Trump zal zondag aanwezig zijn op de WK-finale in New York. Dat meldt de woordvoerster van het Witte Huis. Trump zal na de match ook de trofee uitreiken aan de wereldkampioen. Dat wordt ofwel Spanje ofwel Argentinië. De Argentijnse president Milei zal er niet bij zijn omdat dat ongeluk zou brengen. Hij zal uit bijgeloof de finale op tv kijken. Of de Spaanse premier Sanchez naar de VS afreist, is nog niet bekend. Vanavond en vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, het blijft wel droog bij 23 graden.
0: Q Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Het agentschap Natuur en Bos dient een strafklacht in na de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen gisteravond. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket heeft ook een onderzoek geopend en het agentschap Natuur en Bos stelt zich ook burgerlijke partij. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht. In Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt nadat hun paarden op hol sloegen tijdens een zomerkamp. Het gebeurde tijdens een rit in het bos. Een van de paarden struikelde, de andere dieren schrokken en sloegen op hol. De kinderen zijn tussen 8 en 14 jaar. 8 kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. 4 van hen mochten intussen naar huis. Niemand raakte zwaar gewond. En Amerikaans president Donald Trump zal zondag aanwezig zijn op de WK-finale in New York. Dat meldt de woordvoerster van het Witte Huis. Trump zal na de match ook de trofee uitreiken aan de wereldkampioen. Dat wordt ofwel Spanje ofwel Argentinië. De Argentijnse president Milei zal er niet bij zijn, omdat dat ongeluk zou brengen. Hij zal uit bijgeloof de finale op tv kijken. Of de Spaanse premier Sanchez naar de VS afreist, is nog niet bekend. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.